bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van Café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Het nieuws van 6 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Jouw stadsradio.
1: Muziek uit Den Haag.
0: Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag.
0: Met interviews, live muziek en optredens.
1: Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard.
0: Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.
1: Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen zat in de zaal en had na de voorstelling een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
2: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
3: Maar het is nu tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
1: Jekkers is inmiddels 75 en gaat lekker in een zwembadje liggen, want dat bedoelde hij. De gemeente Delft en Rijswijk hebben totaal verschillende plannen met de Prinses Beatrixlaan. Deel van de weg die de steden met elkaar verbindt moet wat Delft betreft worden versmald om plaats te maken voor een park. En ondertussen wil Rijswijk tientallen tot honderden miljoenen euro's investeren, zodat de auto's juist door kunnen blijven rijden. Delft en Rijswijk zijn met elkaar vergroeid en de Prinses Beatrixlaan loopt als een lange ader dwars door de steden richting de snelweg A4 en Den Haag. Het weer nog overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden, 30, 31 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Ja, Harry Styles hier met American Girls. Je luistert naar Den Haag FM. Ja, het is maandag 13 juli alweer. En misschien klinkt mijn stem een beetje krakkemikkig. En mijn oogjes zijn nog klein, mocht je kijken. Want ja, ik heb toch wel een feestje gevierd dit weekend, hoor. Ach, wat was het geweldig. Er was zoveel te doen. Nou, ik was gisteren bijvoorbeeld bij het Noordse Jazz Festival. En daar stond de Haagse Frenna in, nou, echt een volle naal. Nou, dat is de grootste zaal van het festival. Het was dan wel in Rotterdam, maar wel tof om dan zo'n Haagse geweldige artiest daar te zien staan optreden. En ja, die hele zaal ging mee. Het was wel warm, hoor, dat wel. Ja, want het gaat ook warm worden vandaag. Nou, ik heb nog mijn jasje aan, want vanochtend op de scooter was het nog een beetje koel. Maar waar het ook helemaal warm en heet was, en waar ik helemaal heb genoten, mijn weekend, ben ik begonnen natuurlijk in het Zuiderpark. Want geweldig, het Coming Back concert van The Opposites was daar. En het was fantastisch. Ja, het Zuiderpark veranderde in één groot feest. Eigenlijk het gedeelte waar het publiek stond. Want je had eigenlijk een gedeelte waar je lekker kon eten. En waar je van die picknicktafels en zo. Gewoon lekker gras. Er was een draaimolen. Daar kon je relaxed chill zitten. Maar eigenlijk vanaf het reuzenrad tot het podium daartussenin. Nou, dat was gewoon één grote moshpit, om het zo maar te zeggen. Ik kwam iemand tegen die is zwanger. Die zei, nou, ik ben toch maar hierachter eventjes gaan zitten. Want het ging er heftig aan toe. En dat was zo. Het was zo tof om te zien. Dat hele veld, dat ging op en neer. De Opposites trokken zo'n 20.000 bezoekers naar een uitverkochte show vol klassiekers, maar ook nieuwe muziek. Want ja, hun nieuwe album is natuurlijk uit. Het regende video's van springend en meezingend publiek. Iedereen die ik sprak op Noordzee, die zei weer, oh, ik had echt FOMO, want wat zag het er geweldig uit. Ik was blij dat ik toch een ticket had kunnen scoren, want het was binnen no time uitverkocht. Maar er was ook iets zo tofs. Er was een speciaal shirt gemaakt met de Haagse ooievaar. En nou ja, een shirt van de Opposites. Maar helaas, die heb ik dus niet kunnen bemachtigen. Ja, die was binnen no time uitverkocht. Hij kostte maar €25. Dus ja, dat snap ik. Het begon om 5 uur. Duurde tot 11 uur. Afgesloten met waanzinnig vuurwerk. Maar ja, de twee heren zorgden voor vuurwerk met z'n tweetjes, want wat hebben zij een tomeloze energie. Daar staan ze ook wel een beetje om. De twee heren die zorgden voor vuurwerk met z'n tweetjes, want wat hebben zij een tomeloze energie. Daar staan ze ook wel een beetje onbekend.

070-307-8899. Daar kan je op WhatsAppen. En laat me ook weten of je dat t-shirt hebt weten te bemachtigen. Want dan ben ik echt jaloers. Nou, ik ga nog even nagenieten. Samen met jullie Sukkel voor de Liefde. De Appesits, want die hebben ze natuurlijk ook gewoon gedraaid en gerapt, moet ik zeggen dan. Hè. Ja, en ze hadden ook nog allemaal gastoptredens. Ach, wat was het? Oh, het was zo leuk. Zo leuk. Wat gebeurt

trots, maar boos vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

quanto sono contro.

0: Ja, dat was Frenna. Die heb ik gisteravond nog zien schitteren op het podium van het North Sea Jazz Festival. En dat was een jubileumeditie, de 50ste. En er was ook een expositie, super tof. Want ja, het festival is natuurlijk hier begonnen in Den Haag, in het toenmalige congresgebouw. Dat is natuurlijk, wie heeft daar nog goede herinneringen aan trouwens? Ik zoveel. Jeetje, en vanaf 2000, volgens mij 6, is het, nou ja, ik weet het niet eens meer, is het verhuisd helaas naar Rotterdam. Maar ik ben langs een expositie gelopen. Ik zag al die oude posters. Ach, James Brown staat dan op de voorkant van, volgens mij was dat 1981. James Brown op de voorkant, een grote foto. En dan en nog 600 andere artiesten. Oh, wauw. Ja, zulke grote namen en zoveel artiesten kwamen er hier zo naar. Het congresgebouw, de Statenhal, dat was de grootste zaal. Ja, en die moest toen gesloopt worden. En toen was het, lukte het niet meer om het festival hier te houden. Maar ja, ik heb wel van Haagse artiest genoten gisteren in een andere stad. Ik heb voor jullie het nieuwsoverzicht.
1: Dit is Den Haag FM, nu het Haags nieuws van 7:30.
0: Ja, een vol café in Den Haag is zaterdagavond ontruimd vanwege een loshangende tak die boven de horecazaak hing. De eigenaar van Café Erasmus aan de Erasmusweg zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en aarzelde geen moment. Hij liet alle gasten naar buiten gaan en schakelde de brandweer in. Met een hoogwerker werd de tak verwijderd en een deel van de Erasmusweg tijdelijk afgesloten. Volgens de cafébaas had iedereen begrip voor de situatie. Ja, want veiligheid gaat voor alles. Ook gisteravond was het raak, dan op de Soestdijkse kade. Daar raakte een vrouw zwaar gewond toen zij de weg overstak en werd aangereden door een auto. Het was op dat moment erg druk door de uitloop van een festival in het Zuiderpark, waardoor verkeerschaos ontstond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet daarnaast onderzoek naar een achtervolging die gistermiddag begon in Nootdorp en eindigde op de Weidevogellaan hier in Den Haag. Volgens de eerste informatie sloeg een fatbiker op de vlucht en zou onderweg een voorwerp hebben weggegooid. De achtervolging eindigde met een crash tegen een garagedeur. Op straat bleven een fatbike, persoonlijke spullen en een schoen achter. Zowel de fatbike als een betrokken auto zijn door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Speurhonden zochten op meerdere locaties naar sporen. De aanleiding van de achtervolging en de identiteit van de bestuurders zijn nog niet bekend. En tot slot, ja, dat was ook gisteren een heel bijzonder afscheid hier in de Koninklijke Schouwburg. Harry Jekkers gaf gistermiddag zijn allerlaatste voorstelling. Na 104 uitverkochte shows en ruim 56.000 bezoekers nam de geboren Hagenaar afscheid van zijn publiek. Met onder meer Over de Muur en natuurlijk, dat kon niet ontbreken. Oh, Den Haag. Burgemeester Jan van Sanen verraste hem daarna met de gouden erepenning en het ereburgerschap van Den Haag. De 75-jarige Jekkers noemt het een geweldige reis, maar het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk. Grotendeels op Ibiza en daarmee sluit Den Haag een bijzonder tijdperk af. Wauw, ja, die stond ook hoog op mijn lijstje, hoor. Harry Jekkers, het afscheidsconcert. Maar dat was ook binnen no time logisch uitverkocht. Material Lover nu, Sienna Spiro. Wil je meer nieuws weten? Kijk natuurlijk op onze website of in de app denhaagfm.nl.

dat was Closer. En ik zei het al, ik heb een druk weekend achter de rug. Ik ben eigenlijk elke avond naar een feestje geweest van de Opposites, waar ik mee begon, tot het North Sea Jazz Festival. En het was de 50ste editie, wat natuurlijk hier in Den Haag is begonnen. Het geweldige festival. En ja, mensen uit heel de wereld komen naar... Ja, nu inmiddels Rotterdam, helaas niet meer Den Haag. Ik blijf het zeggen, ook al is het al wel een tijdje in Rotterdam. En de 50ste editie was super feestelijk. Er was natuurlijk ook een soort van expositie. Je kon door een soort van gang lopen, een slinger zeg maar. En dan back to memory lane. En ach, er hingen zoveel geweldige posters. Fantastische verhalen. Wat heb ik ook mooie momenten meegemaakt... Op dat festival als kleine chickie ging ik al met mijn vader en mijn ooms naar het festival. Toen had je ook nog gigs voor kids. Dat was echt leuk, want toen was ik heel jong. En dan was op de woensdag altijd kinderconcert. Maar dan ook knutselen of iets inderdaad in ieder geval interactiefs met kinderen, jonge kinderen. En op de donderdag, weten jullie dat nog? Hier in de stad was iets die Heek. En er waren allemaal grote namen die toch al in Den Haag waren gratis te zien. Bijvoorbeeld hier even verderop. Ik zit natuurlijk in de bibliotheek aan het Spui op het plein. En dat was dan gewoon een avond lang gratis concerten. En heel de stad deed mee. In alle cafés waren allerlei jazz-achtige muzikanten. Ja, en toen het in Den Haag was, was het ook wel meer jazz. Nu is het ook wel pop, want gisteren bijvoorbeeld stond Frenna ook op het podium. Zaterdag Burner Boy, jeetje. En gisteren... Ach, het was zo leuk. Dat is nieuw dit jaar. Vorig jaar was het niet. Nee, er is iedere keer een afterparty. Dus meestal werd het afgesloten in de grote zaal. De oude Staathal, zeg maar. En dan ging iedereen naar huis. En dan had je wel in de hal nog een beetje muziek. Maar er is nu iedere keer een afterparty. En daar... Ach, dat was... Daarom klinkt mijn stem nog een beetje zo krakkemikkig. Dat was één groot feest. Anderson Paak, oftewel DJ Peewee, die trad daarop. Hij draaide heel veel plaatjes, maar hij rapte nummers mee. Hij zong mee. En hij heeft er één groot feest van gemaakt. En hij kwam uit Madrid, want daar had hij eerder op de dag, volgens mij zelfs, of misschien gisteren, of de dag daarvoor, had hij opgetreden met Bruno Mars, want hij staat natuurlijk in het voorprogramma. En ze zijn sowieso met z'n tweeën zo'n geweldig duo. Silk Sonic, het album natuurlijk, waar ze ook mee hebben opgetreden en getoerd. Helaas niet in Nederland. Maar we hebben vorige week kunnen genieten, want toen waren de twee te zien hier ook in Nederland. Daarom ga ik ook weer eventjes nagenieten en Bruno Mars draaien. En zometeen ga ik weer terugblikken op het weekend. Want er was ook, behalve feestjes, waren er ook serieuze dingen natuurlijk te doen hier in Den Haag. Ik blik terug op de Srebrenica-herdenking. Natuurlijk ook hier in Den Haag. Nu nog ook even terugblikken op gisteren. Ja, Peewee, die natuurlijk ook Bruno Mars moest draaien. Zo'n gezellig nummer. Lekker wakker worden, toch?

0: just might. Ja, Bruno Mars hier op Den Haag FM. Je luistert naar de ochtendshow. Het is 6:45 en we gaan het hebben over afgelopen zaterdag. Zaterdag stond Den Haag stil bij de nationale herdenking van de genocide in Srebrenica. Het is inmiddels 31 jaar geleden dat in en rond de Bosnische enclave Srebrenica ruim 8000 Bosniaakse mannen en jongens werden vermoord. Het wordt gezien als de grootste genocide op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar stonden tijdens de herdenking vooral de vrouwen van Srebrenica centraal. De moeders, echtgenoten en dochters die na de oorlog bleven zoeken naar hun vermiste familieleden, streden voor erkenning en ervoor zorgden dat de verhalen niet werden vergeten. Nou, en onze eigen Haagse Leila. Goedemorgen, Leila. Hey, goedemorgen, Leila.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, is ook een dochter. Ja, je bent gevlucht, hè?
1: Ja.
0: Als kind uit Bosnië tijdens de oorlog en je zet je al jaren in om de geschiedenis levend te houden. Ja, hoe was afgelopen zaterdag? Want ja, het is altijd volgens mij heel emotioneel weer voor jou.
1: Ja, zeker. Niet alleen voor mij, maar voor de gehele gemeenschap, zeg maar. Burgemeester zei het heel erg mooi, Jan van Zanen. Van in Nederland zijn er 60.000 mensen vanuit voormalig Joegoslavië. En het is een groot deel van onze gemeenschap. En het zijn ook mensen vanuit onze stad, zoals ik. En hij gaf een prachtig voorbeeld van Alma en Hanna. En Hanna is nu zeg maar 17 en zijn hockeyt een van de Nederlandse elftallen, zeg maar. En ze draagt de nummer 11 en dat is van 11 juli. De herdenking van Srebrenica omdat haar opa daar vermoord is. En haar opa was de Dutchbat elektricien, zeg maar. En die hoorde eigenlijk beschermd te worden en dat is niet gebeurd. En later is ook de Nederlandse staat daar verantwoordelijk voor gesteld. Dus... Dit is heel persoonlijk. Je hebt gewoon mensen hier wonen zoals ik, zoals jij, die daar een geschiedenis in hebben. En het mooiste is dat we afgelopen zaterdag dat echt gedeeld hebben met heel veel mensen. Ik denk echt dat er 1000 mensen voor mijn ogen stonden terwijl ik op het podium stond de bijeenkomst te presenteren. En 540 ruim hebben ook de Mars Mieren gelopen. En dat is de vredesmars die je wandelt van Wassenaar naar Den Haag in nagedachten. Dus van de mensen die dus ook 100 kilometer hebben moeten lopen voor vrijheid. En die dat dus niet gehaald hebben, velen van hun, omdat ze onderweg geschept werden door de Serviërs en vermoord.
0: Jeetje. Ja, en ik denk deze herdenking... Ja, hij is altijd emotioneel en het is altijd bijzonder natuurlijk. En heel belangrijk om hierbij stil te staan. Maar het thema dit jaar heeft jou denk ik extra aangesproken. De vrouwen van Srebrenica.
1: Klopt, klopt. Het ging echt ook over de kracht en de veerkracht en de doorzettingsvermogen van vrouwen. En zowel hier als daar, dus de veerkracht van de gemeenschap. En, ja, en ook gewoon omdat dit thema zo'n belangrijk thema is, wat we in Nederland ook zien en over de hele wereld. Dus, en je ziet in een oorlog en in het vreselijkste geweld dat vrouwen degene zijn die herrijzen en opstaan en de gemeenschap te dragen en de vrouwen die dit allemaal overleefd hebben, zijn ook degene die ervoor gezorgd hebben dat er gerechtigheid heeft plaatsgevonden en dat mensen verantwoordelijkheid hebben moeten nemen voor hun daden. En ook veroordeeld zijn hier in onze stad van vrede en recht in het Joegoslavië-tribunaal en vele getuigenissen hebben gegeven. En nog steeds, je moet je voorstellen, Chicky, als je als moeder alleen dochters hebt of je hebt alleen, zeg maar, 2 zoons gehad, je mam en een vader en een broer, en die zijn vermoord. Als jij sterft, dan sterft jouw hele familielijn uit. En dat is wat genocide en etnische zuivering betekenen. Deze mensen, sommige van hen, leven niet meer voort en hun familie niet, omdat ze daar vanaf 11 juli 1995 allemaal massaal en structureel vermoord zijn, waar dus genocide heeft plaatsgevonden.
0: Ja, je kan hier altijd zo ja, heel krachtig over vertellen. Want het is natuurlijk heel verdrietig en heel traumatisch zelfs. Wat jij allemaal hebt moeten zien en meemaken als jong kind die gevlucht is uit die oorlog. Ik ben toch benieuwd, waar hou je die kracht vandaan om je zo in te zetten, om te herdenken en dit verhaal te blijven vertellen?
1: Nou, wat heel belangrijk is, is Srebrenica. Dat kennen we allemaal, gelukkig. En daar zijn we heel blij en dankbaar om. Maar de genocide en etnische zuiveringen in voormalig Joegoslavië en in Bosnië en Herzegovina hebben plaatsgevonden vanaf het begin van de oorlog. Vanaf 1992. En Srebrenica was het bloedigste hoofdstuk van dat wat daar heeft plaatsgevonden. En wij wonen zelf in een land waarin we zien dat we tegenover elkaar komen te staan. Dat we uitgespeeld worden. Zoals het dus ook in Joegoslavië gebeurde. Met chaos creëren. Met zondebokken creëren. En met verdeel en heers. Dit zijn mechanismes die eeuwen oud zijn. En die continu toegepast worden. En als je in wilde en overvloed leeft, dan ga je ervan uit dat vrijheid en zeg maar een vrede vanzelfsprekend zijn. Maar dat is dus niet zo. Dus ik weet als kind, en je voelt ook als mens, dat er ontzettend veel gaande is en mogelijk is. En ik haal mijn kracht uit het feit dat ik wil leren van mijn verleden. Dat ik wil eren van hen die het leven hebben gelaten en gevochten hebben voor mijn vrijheid. Zoals mijn eigen moeder, die er niet meer is. En ik wil in hun nagedachtenis, maar ook voor de miljoenen kinderen op de wereld die net zoals ik nu in een oorlog leven. De stem en de gezicht en de verhalen zijn. Want mijn verhalen zijn niet alleen mijn verhalen, het zijn verhalen van miljoenen. En dat is heel erg belangrijk. Aan de ene kant dus waakzaamheid en let op en kijk uit. En aan de andere kant, lieve mensen, deze wereld is zo mooi. We wonen in een prachtig land. Laten we met elkaar streven om dat zo te houden. En er is ruimte voor ons allemaal.
0: Och ja, ik wilde vragen, welke boodschap hoop jij dat mensen die nu luisteren en de bezoekers die er natuurlijk waren hebben meegenomen na zo'n herdenking? Maar dat heb je eigenlijk al gezegd. Want dat werd tijdens de herdenking ook wel echt specifiek benoemd. Hè? Een oproep om waakzaam te blijven voor haat en uitsluiting en polarisatie. Hè?
1: Ja, zeker. En dat is wat we hier ook zien. Dus wij als de ex-Joegoslaven waarschuwen al jaren van, wees niet naïef. Het feit dat wij nu 80 plus aantal jaar zeg maar vrij zijn en in vrede leven is eigenlijk de langste tijd dat Nederland ooit in vrijheid en in vrede heeft geleefd, zonder oorlog. Dus het is niet iets zeg maar wat je kan zeggen, we hebben dit al eeuwen of honderden jaren met elkaar gedaan. Nee, dit is de langste tijd en dat moeten we met elkaar koesteren, maar daar moeten we zelf, ieder van ons, verantwoordelijkheid voor dragen. En dat betekent, hoe denk ik, hoe ga ik om met mijn buurvrouw en mijn buurman? Hoe gedraag ik me op de weg? Een ander die ik niet ken, hoe behandel ik die? Dat zijn zulke essentiële dingen. En de makkelijkste weg is vriendelijkheid. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. En het is de moeilijkste, want het vraagt van ons om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid te nemen voor wat er gebeurt in onze innerlijke wereld. Verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat we angst voelen om iets te verliezen. Of angst voelen omdat we dingen hebben meegemaakt die we niet verwerkt hebben. En die we op anderen projecteren. Innerlijke vrede zorgt voor uiterlijke vrede. Dus dat is de reis die wij met elkaar moeten maken. En dat is zo essentieel. Dus waar komt één van mijn krachten vandaan is dat ik vanaf jongs af aan gewerkt heb om de vrede in mezelf terug te vinden, om vervolgens in vrede met anderen te kunnen verbinden.
0: Nou, hartstikke mooi. Leila, dankjewel voor deze terugblik en de prachtige, inspirerende woorden. Je bent de dag voor, je was de dagvoorzitter van de Nationale Herdenking. En natuurlijk zelf gevlucht uit Bosnië in die oorlog. Een hele mooie week gewenst.
1: Dank je wel. En heel erg bedankt dat we even mochten terugklikken.
0: Natuurlijk.
1: Dag allemaal.
0: Ja, we gaan verder met muziek en dan volgt het nieuws alweer. En ja, ik heb een weekend vol events met live muziek achter de rug. En deze band waar ik nu muziek van ga draaien staat ook in Den nee, niet in Den Haag helaas, maar wel in Nederland. Morgen kan je ze live zien, The Weeknd. In Your Eyes.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen zat in de zaal en had na de voorstelling een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
5: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
6: Maar het is niet tijd om op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
4: Jekkers is inmiddels 75 en gaat lekker in een zwembadje liggen, want dat bedoelde hij. De gemeente Delft en Rijswijk hebben totaal verschillende plannen met de Prinses Beatrixlaan. Een deel van de weg die de steden met elkaar verbindt moet wat Delft betreft worden versmald om plaats te maken voor een park. En ondertussen wil Rijswijk tientallen tot honderden miljoenen euro's investeren, zodat de auto's juist door kunnen blijven rijden. Delft en Rijswijk zijn met elkaar vergroeid en de Prinses Beatrixlaan loopt als een lange ader dwars door de steden richting de snelweg A4 en Den Haag. Het weer nog overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden, 30, 31 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Lucas en Steve hier op Den Haag FM. Ja, de studio begint helemaal vol te lopen. Jeetje, mineetje. Ja, het is. We gaan het over een mooi onderwerp hebben. Wethouder Marielle Favier is onder andere ook binnengekomen. En het is haar laatste week. En vorige week heeft ze iets heel moois toch nog last minute er doorheen kunnen voeren. De motie is aangenomen. Nou, wat dan? Dat hoor je zo na Sonmieu.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, onze eigen Haagse Sonmje hier op Den Haag FM. Nou, ik heb een studio vol. Ja, wie ik allemaal in de uitzending heb. Ja, ik begin eventjes op links. Rudy van de Beek. Ik ben je naam vergeten. Je mag jezelf even voorstellen. En je bent nog wel de voorzitter van de commissie, hè?
1: Ja. Mijn naam is Dianta Rommelewang, voorzitter van de adviescommissie Koloniaal Slavernijverleden, de gemeente Den Haag.
0: Yay! Nou, je hebt jezelf perfect geïntroduceerd. En op rechts de wethouder. Nog een weekje. Stik.
2: Een paar dagen.
0: Ja, inderdaad. Ja. De laatste week. En nou, je hebt er wel iets bijzonders nog net doorheen gekregen. Vlak voordat je gaat stoppen.
1: Zeker. Ja,
0: de Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw Haags plan tegen anti-zwart racisme. Na eerdere gemeentelijke plannen tegen antisemitisme en moslimdiscriminatie komt er nu ook een specifieke aanpak om anti-zwart racisme tegen te gaan. De gemeente wil dat doen langs vier pijlers: samenwerking, een inclusieve stad, het bestrijden van racisme en bewustwording. Nou, en daarbij staan preventie, signaleren, sanctioneren, normeren en stimuleren centraal. Ja, vertel, Marielle, waarom vond je het zo belangrijk om dit er nog doorheen te krijgen? Want je bent er ook al wel een tijd mee bezig.
2: Ja, we zijn er al een tijd mee bezig. En we hebben natuurlijk de inclusienota, hè? Allemaal anders, iedereen Haags. En die is al een paar jaar oud. Anderhalf, twee jaar oud is die. En daar vloeit een aantal meer actiegerichte agenda's uit voort. Zoals dus de aanpak antisemitisme of de aanpak antimoslimdiscriminatie. En deze derde, die hoorde daar ook echt nog bij, de aanpak antizwart racisme. En we willen dat doen omdat we hebben gezien, of omdat we weten dat er nog ontzettend veel zwart racisme plaatsvindt in de stad. We hebben natuurlijk 2,5 jaar geleden heeft de burgemeester excuses aangeboden voor de rol van het Haagse gemeentebestuur, van de voorgangers van het Haagse gemeentebestuur in het koloniaal slavernijverleden. De burgemeester heeft er ook uitgesproken dat het niet een punt is, maar een komma. En dat er na de komma ook nog echt een hele samenwerking op gang moet komen om samen het koloniale slavernijgeschiedenis en het verleden er bewust daarvan te worden, samen te helen en ook samen te werken aan het bestrijden van de gevolgen die nog steeds worden gevoeld door de nazaten van het koloniaal slavernijverleden hier in Den Haag.
0: Ja, nou weet ik Den Haag natuurlijk, die excuses waar je het over hebt, ook het monument, dan denk ik, ja, als Den Haag waren wij de laatste van de grote steden. Ja. Dan vraag ik me af, hebben jullie ook een beetje gekeken naar de andere steden die dus wel al die excuses hadden, wat die hebben gedaan aan beleid om inderdaad daadwerkelijk ook iets te doen in plaats van alleen maar excuses en klaar? Of is dit echt uit jullie zelf gekomen, zeg maar?
2: Nou, dat is uit onszelf, maar zeker uit de gemeenschappen gekomen. Ook de samenwerking met de gemeenschappen is natuurlijk niet pas onlangs begonnen. Die is al langere tijd. En we hebben nu natuurlijk gelukkig ook een gemeentelijke adviescommissie voor het koloniaal slavernijverleden, die de gemeente gevraagd en ook ongevraagd advies geeft. Dat is een vaste commissie. En daar zijn wij uniek in Nederland. Er is nog geen enkele andere.
0: Dan zijn we weer wel de eerste.
2: Waar we met het monument en de excuses toch een beetje een hekkensluiter waren. Zeker bij de G4 zijn we nu koploper met deze adviescommissie, die ook al een poosje bestaat ook. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat die van gisteren is. Natuurlijk kijk je ook naar wat collega's doen in het land. Maar het allerbelangrijkste is dat we iets doen wat past bij onze stad en dat past ook bij de gemeenschappen in onze stad.
0: Ja, dan gaan we naar Dianta, de voorzitter van deze commissie. Ja, we lopen daarin voor. Hoe belangrijk is deze commissie en wat doen jullie allemaal?
1: Nou, ik denk het belangrijkste woordje hierin is dat het een permanente adviescommissie is. En dat gevraagd en ongevraagd advies blijven uitbrengen nu en in de toekomst. Wat heel mooi is aan deze adviescommissie is, het bestaat uit 10 leden met een hele brede vertegenwoordiging. Hè, dus zowel uit de West als de Oost, maar ook Caverde, dus het midden kunnen we een beetje zeggen. Kijk, wat we doen is toch de gemeente erop wijzen dat het koloniaal slavernijverleden echt een doorwerking heeft en ook de komende jaren zal blijven houden. Dus wat wij graag willen doen is zorgen dat we meedenken, constructief. Dat we ook de gemeente houden aan actief aandacht besteden aan. En dan op allerlei beleidsterreinen. En wij bieden aan dat wij ook namens de gemeenschappen, maar vooral met onze eigen ervaringsdeskundigheid, maar ook expertise, daar een hele belangrijke rol in kunnen hebben.
0: Nou, Rudy, jij bent een van die communities, een actieve community deelnemer, zeg maar. Ja. Je bent bij alle events zo'n beetje. Je hebt ook heel erg veel bijgedragen aan het tot stand komen van het monument. Wat heb jij laten horen? Want er zijn heel veel gesprekken geweest, ja, ook met de gemeente, als het gaat om dit nieuwe plan anti-zwart racisme.
3: Ja, bij dit plan ben ik dus ook aanwezig geweest bij de sessies die dus werden georganiseerd. En ik vond het ook vooral belangrijk om erbij meerdere geluiden uit de stad te laten horen. Dat soms zijn we best wel een bubbel als het gaat over de gemeenschap die de gemeente weet te vinden. Maar dat het ook belangrijk is om die perspectief naar buiten te halen. Dus ik probeer ook vooral echt uit de gemeenschap heel veel geluiden te krijgen. En dan ook te kijken hoe ik dat kan doorvertalen naar wat praktisch is voor beide gemeenten.
0: Ja, die bubbel waar je het over hebt. Je bent heel actief. Je bent bij heel veel events betrokken. Je hebt ook het prachtige verborgen verhalen gemaakt. Zijn er dan dingen die jij hebt gehoord die nieuw waren, die je ook weer hebt doorgegeven in die gesprekken, waarvan je dacht, hé, dat wist ik eigenlijk nog niet?
3: Nou, ik denk vooral dat er is een stukje slavernijverleden en een stukje doorwerking. En ze zijn met elkaar verenigd, maar het zijn ook twee aparte onderwerpen. Dus soms blijven we erg gefocust op een stukje slavernijverleden, wat natuurlijk belangrijk is. Maar bij die doorwerking is het vaak moeilijker om de link te vinden tussen wat er nu speelt en hoe het voor de gemeente daarna relevant is. Bijvoorbeeld als we het hebben over toeslagenaffaire, denk mij gelijk aan de landelijke overheid. Maar hoe vertaal je dat precies naar lokaal Den Haag, waar je dus het moeilijker is om doelgroepenbeleid te hebben, maar zich ook plaatsvindt in bijvoorbeeld, denk aan hoe Den Haag Zuidwest er heel anders uitziet dan Benoordenhout. En als je dan in kan denken over de leeromgeving en de leefomgeving van een zwart meisje Den Haag Zuidwest en iemand uit Benoordenhout, hoe je dan op die manier ook een andere omgeving krijgt. Dus die doorvertaling naar in het plan gaat het ook over een aantal domeinen, zoals onderwijs, zoals samenleving en noem maar op. Hoe je dat op die manier ook weer voor kan zorgen dat Den Haag wat gelijker en inclusiever wordt.
0: Nou, jij bent behalve de voorzitter, zit je ook in het onderwijs. Kan je iets vertellen over hoe jij dat terugziet, die doorwerking bijvoorbeeld in het onderwijs?
1: Nou, waar het heel duidelijk in terugziet. Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik in de hele onderwijsketen aan het werk ben geweest. Hè, van VO, MBO, HBO, universiteit. En wat mij toch wel treft, mag ik nu zeggen, na al die jaren, is dat je die doorwerking ziet in hoe een jongen door ons hele onderwijssysteem het gaat. En zich daar letterlijk doorheen moet worstelen. En dat begint al heel concreet met een schooladvies op de basisschool, wat of op het juiste niveau wordt afgegeven of lager. Bijvoorbeeld omdat je de taal iets minder beheert dan een andere leerling. En die achterstand kan een jongere heel erg meeslepen in het hele onderwijssysteem. Nou, dan komt de volgende stap. Krijg ik nou in het lesmateriaal, in mijn lessen en in de begeleiding de juiste ogen op me gericht? Word ik gezien? Wordt mijn stem gehoord? Wordt mijn talent op tijd herkend? En ook goed gestimuleerd en begeleid? En we kunnen echt wel zeggen dat dat nog te weinig aan de orde is. Daarnaast zie je ook echt in het onderwijs en ook in de hele onderwijsketen toch dat de meer kleurigheid en de meer stemmigheid niet terug te zien is in de in docententeams, maar zeker niet in het hogere management, laat staan het interne toezichthouderschap. En ik heb het geluk gehad dat ik wel in die rollen aan het werk ben. En ik zie nu ook dat het ongelooflijk belangrijk is dat dat gewoon een zetje krijgt, dat het allemaal niet vanzelfsprekend gaat.
0: Ja, dan gaan we weer even naar de wethouder. Hoe zien we dit dan terug in het plan?
2: Nou, op verschillende manieren. Je noemde het in je inleiding ook al, hè, de pijlers en de uitgangspunten van waaruit we werken met dit plan. Ik denk dat een belangrijk punt is zeker ook de bewustwording. Dat is wat ik zelf ook heb gemerkt, ook bij mijzelf. Is dat het best nog wel schort aan de bewustwording bij heel veel mensen in de stad. Dat het belangrijk is om niet alleen, ik vind wat Rudy heel mooi mooi zei. Niet alleen leren van het verleden, maar juist ook goed aandacht besteden aan hoe het verleden doorwerkt, nog steeds in het heden. En wat we daar met elkaar aan kunnen doen. En dat kan dus alleen maar doordat je door educatie. Door vertellen, door verhalen delen, door in het onderwijs ook het eerlijke verhaal te vertellen. En dat kan echt nog veel meer. En daar kunnen we als gemeente een belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door het financieren van documentaires of educatieve programma's. En er is in de stad gelukkig al best veel. Hè? Nou, je noemde die geweldige documentaire serie van Rudy en een aantal anderen. Maar ook de wandelingen langs de elementen in het koloniaal slavernijverleden hier in Den Haag. Dus er is heel veel waar we op kunnen bouwen. Er zijn veel fundamenten gelegd, maar nu is het tijd om het door te pakken.
0: Ja, volgens mij het Zwart Manifest, dat is een beetje het uitgangspunt geweest voor dit plan. Wordt volgens mij bij Binnenlandse Zaken ook gebruikt, toch?
2: Ja, wij hebben dat ook gedaan. We hebben 2 jaar geleden hebben wij aan de hand van het Zwart Manifest de hele gemeentelijke beleidscyclus doorgenomen. Dus aan de hand van het Zwart Manifest gekeken van waar zitten nou elementen van discriminatie. Waar moeten we oppassen voor institutioneel racisme? Nou, dan schrik je best wel. Dat zit wel echt heel erg ook in het gemeentelijk apparaat. Dat zit in wetgeving. Het zit in manieren hoe instituties zijn georganiseerd. En ook dat is een voornemen in dit plan. Is dat we ook verder kijken naar op welke manier speelt discriminatie en racisme een rol bij onze besluitvorming en bij ons beleid.
0: Is het plan stevig genoeg om ook in de volgende coalitie, zeg maar, veel zoden aan de dijk te zetten? Ik maak me daar misschien een beetje zorgen om.
2: Nou, ik geloof dat ik die zorgen wel deel. En tegelijkertijd heb ik gemerkt dat we de afgelopen jaren is er een beweging op gang gezet die niet meer te stoppen is. En wat ik ook gelezen heb in het coalitieakkoord is dat ze heel graag willen aansluiten bij wat er in de stad leeft en wat er in de gemeenschappen leeft. En ik zou zeggen, voeg dan ook de daden bij je woorden. Want het is dus heel belangrijk. Deze gemeenschappen zijn een enorm belangrijk onderdeel van de stad. Deze gemeenschappen geven de stad geven de stad extra diepgang. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om ook inderdaad te zeggen, wij vinden het belangrijk dat we een college zijn voor iedereen. Dan moet je dat ook, dan moet je daar ook echt naar gaan handelen.
0: Hoe gaat de commissie ervoor zorgen dat jullie ook de komende periode met de nieuwe coalitie gehoord blijven worden en jullie advies blijven geven?
1: We zijn een hele actieve adviescommissie. Het coalitieakkoord hebben we nu al verdeeld onder alle leden van de adviescommissie. En we gaan komende week eens even goed daarnaar kijken en een advies voorbereiden. Zodat na de zomer wij gewoon duidelijk advies kunnen meegeven op alle punten die wij terugzien in het huidige coalitieakkoord. Maar vooral actief zijn en heel duidelijk aangeven waar het absoluut beter moet. Kijk, wat onze wethouder ook zegt, denkkracht, talent er zijn. Dat is zoveel wat we moeten benutten als stad. We kunnen enerzijds zeggen, ja, de economie, we moeten geld verdienen. Maar het talent en de denkkracht, dat loopt hier rond in de stad. En als je dat niet ziet en ook niet inzet en een plek geeft, dan is dat een heel groot verlies voor de stad.
0: Zometeen meer over het Haagse plan tegen anti-zwart racisme. Ook nog met andere community members.

0: Ja, Heroes hier op Den Haag FM. Je luistert naar de ochtendshow. En ik heb een volle studio met community members. Want we hebben het over het Haagse plan tegen anti-zwart racisme. Nou, dit nieuwe plan is niet alleen geschreven door de gemeente... maar ook inwoners, maatschappelijke organisaties en professionals hebben meegedacht via gesprekken en dialoogsessies. Nou, voor veel zwarte Hagenaars draait het niet alleen om beleid, maar vooral om erkenning en om concrete verandering in het dagelijks leven. En daarom is ze nu naast Marielle. Ja, Rudy blijft ook nog zitten. ook nog Ricardo Lemmer en Steven Diaspiras aangeschoven. Goedemorgen, heren. Ja, goedemorgen. Ja, hoe fantastisch is het? Of hoe goed is het en hoe belangrijk is het dat dit plan er doorheen is?
1: Een hele goede zaak. Nodig. De inspanningen die geleverd zijn, die juich ik ook allemaal toe. En natuurlijk een weerbaarstig dossier, weerbaarstig plan. Zijn we toch wel een paar eeuwen. Ik woon pas 57 jaar in Den Haag. En vanaf ik gekomen ben, waren we mee bezig. We moeten blijven investeren, omdat het geen goede zaak is.
0: Ja, de oudere generatie, met alle respect. En dan daarnaast een jongere generatie.
1: Ja, bijna op elkaar.
0: Ja. Ja, Steven, je hebt ook actief meegedacht. Je zit in de commissie ook. Zeker, natuurlijk. Ja. Vertel, wat betekent het voor jou dat dit plan er is? En welke punten uit het plan spreken jou het meeste aan? En vind jij het meest belangrijk? Het is natuurlijk allemaal belangrijk.
2: Het is allemaal belangrijk, maar over de hele linie. Het is een toekomstplan. Het biedt toekomst voor de komende generaties. En ik kijk even naar rechts. U heeft er natuurlijk heel hard ook aan meegewerkt, net als vele andere generaties. Wij mogen bouwen op deze schouders. En zeker met dank ook aan Marielle dat we zo'n mooi plan hebben staan. Maar dat is ook gewoon het werk geweest van ons allemaal. Dus in dat opzicht, het is een toekomstplan waar we allemaal samen aan hebben gewerkt.
0: Ja, hoe voelt dit? Is dit echt erkenning of is dit een begin? Of hoe ziet u dit?
1: Het is natuurlijk geen begin. Natuurlijk, ik denk als we op het stadhuis kijken en de vele organisaties, discriminatiezaken, ombudsman enzovoort, hebben kastenvol beleid. Beleidsinitiatieven, beleidsvoornemens enzovoort. Maar de kracht zit er bij het toepassen, het incorporeren. Het in de praktijk brengen met resultaten. Hè? En ik denk dat die stap het belangrijkste is. Hè? Want plannen hebben genoeg. Papier is geduldig. Maar het toepassen. En natuurlijk, het is discriminatie, racisme is gedragsverandering. Het zit vaak ook in de tijdgeest van nu. In de genen van partijen en van personen. Dus daarom zei ik weerbaarstig, taskforce. Je hebt echt een, hoe we dat in Suriname zeggen, een koevoet nodig om deuren open te breken. Maar ook in de mindset van mensen bezig te zijn om die gedragsverandering teweeg te brengen. En ik denk dat dit plan toch de aanzet daartoe geeft.
0: Ja, dat is natuurlijk het allermoeilijkste, lijkt mij. Want het heeft inderdaad met gedrag te maken en een mindset. Hoe kan je dat met beleid, zeg maar, stimuleren en ja, bereiken?
3: Kijk, beleid, dat is natuurlijk altijd gewoon de basis van je acties. En de acties, het gaat niet alleen maar over bewustwording en educatie, maar het gaat ook over normeren. Het gaat ook over opstaan als je ziet dat er discriminatie plaatsvindt. Het gaat ook over ervoor zorgen dat je een veilige omgeving hebt waarin mensen ook inderdaad kunnen opstaan tegen onrecht dat zij zien. En daar hebben we inderdaad, precies zoals meneer Lemmer zegt, nog best wel wat stappen te zetten. En daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar ook afspraken maken over hoe doe je dat dan. En ook daarom is het ook zo belangrijk dat de gemeente dat niet alleen doet, maar juist met de gemeenschappen waar het over gaat. Omdat je dan samen kunt kijken naar, omdat je samen die verbeteringen dan kunt doorvoeren.
0: Nou, Ricardo, je draait al. Ja, je hebt al veel ervaring. Je draait al heel lang mee, zeg maar. Marielle zei net. Ja, er is een golf op gang en die is niet te stoppen. Positief. Vanuit de community heel krachtig. En ja, we laten ons horen, zeg maar. Merkt u verschil, zeg maar, in de afgelopen periode? Ook met de komst van de commissie. Dat er echt stappen worden gemaakt? Misschien eindelijk?
1: Mag meer. Zichtbaarheid. En natuurlijk hebben we ook nog niet te vergeten de verdeling tussen de wijken en de stad. Dat is een groot verschil. Er mag meer naar de wijken toe. En vooral op de stadsdeelkantoren. Want op die kantoren is er veel discriminatie. Institutioneel racisme. Zo'n aantal voorbeelden kunnen noemen. Nu niet het moment. Maar toch wel zaken waarvan wij denken... oh god, bij wie moeten we nu aankloppen? Hè? Maar ook het zichtbaar kantoor waar je kan melden. Was vroeger hebben we heel veel organisaties gehad. Discriminatiezaken gingen ook een beetje naar de ombudsman. En de moeheid van de wijken, van de communities... die is er zodanig van, jij laat maar gaan. Ik heb zaken waarbij er toch wel op, ik mag de wijk wel noemen, wethouder Laak. Er zijn een paar van die organisaties, migrantenorganisaties, die al 25 jaar een subsidierelatie hebben. Maar al hun kleinschalige subsidieaanvragen worden afgewezen. Nou, en dan gaan we een proces van bezwaarschriften. Nou. Een recent geval is dat een bezwaarschrift doet 7 maanden...
0: Oh, wauw.
1: Voordat ik met de organisatie hierboven heb gezeten... tegenover 5 mensen. En dan zat ik met de organisatie samen... over 2500 euro te praten. En dan denk ik, zei ik aan die mensen... jullie allemaal 5 mensen hier... als je al dat personeelskosten bij elkaar gooit, zit er 20-voudig. Hè? En dan moeten we weer gaan schrijven met een artikel dit. Er worden met artikels kapot gegooid en dan gaat het weer naar de stadsdeel. En dan zegt de stadsdeelambtenaar, nou ja, allemaal mooi en waar. Communicatie baarselig. Baarselig.
0: Maar dus, ik denk dat iedereen daarmee te maken heeft met die bureaucratie, toch? Of is die, heeft ja, het ook echt met zwart racisme te maken,
1: maar
0: denkt u?
1: Communiceren vooral. Mm-hmm. Je belt de ambtenaar 10 keren. Je hebt geen antwoord. Dat is niet respectvol. Begrijp je? Dus dat soort zaken in de wijken, in de stadsdeelkantoren. Daar mag meer aandacht. Natuurlijk, dit plan is centraal is voor de stad op toegericht te worden.
0: Ik heb nog een vraag. Antisemitisme, moslimdiscriminatie, anti-zwart discriminatie nu ook. En ja, waar val ik dan onder? Want ik word ook wel eens gediscrimineerd, maar ik ben onder alle drie, val ik niet, zeg maar.
3: Kijk, we hebben...
0: En wat doen we daaraan?
3: We hebben sowieso het totale inclusieplan. Iedereen Haag, of allemaal anders, iedereen Haags. En juist voor deze 3 onderwerpen hebben we gezegd... daar moet echt een apart plan voor worden gemaakt. Maar het totale inclusieplan, dat gaat over iedereen. En voor iedereen geldt dat je hier jezelf moet kunnen zijn in Den Haag. Dezelfde kansen moet kunnen krijgen. En moet weten waar je veilig kunt melden op het moment dat je wordt buitengesloten of gediscrimineerd of racistisch wordt bejegend. Dat geldt voor iedereen in de stad. En daarvoor is het plan allemaal anders, iedereen Haags.
0: Ja, want wat verstaan jullie onder anti-zwart? Wat is zwart dan?
3: Ja, dat is een goede vraag. En ik vind dat dan weer als wit persoon heel erg ingewikkeld.
0: Rudy wil daarop reageren.
3: Op te geven. Voor ons is het in ieder geval gaat het om de nazaten van het koloniaal slavernijverleden. Maar
0: ben ik ook.
3: Wij zien natuurlijk ook dat mensen die als vluchteling hier naartoe zijn gekomen... ook racistisch worden bejegend. Ik kijk even naast mij.
0: De microfoon mag doorgeschoven worden even. Rudy, wat versta jij onder zwart?
4: Oh, Zo, goedemorgen. Ja, het is een vraag die natuurlijk vaker terugkomt als het gaat over anti-zwart racisme. En het moeilijke is, het is een sociologische term die ook weer per context kan verschillen. Dus de definitie die de gemeente voor dit plan hanteert, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar als het gaat over materie waarbij we vaak bezig zijn, kun je dus denken aan enerzijds nazaten van de transatlantische slavernij. Anderzijds ook weer mensen uit het continent Afrika. Daarbij valt dus ook vaak, zijn ook vaak verschillende meningen over wie dan wel, wie dan niet. Maar hoe ik het ook zie is, het is een sociologische groep, voel je daartoe aangesproken, omdat je valt binnen die elementen daarvan. Het zij vanwege culturele affiniteit, het zij vanwege de ervaring die je hebt in de samenleving, dan denk je dat je aangesproken kan voelen tot die groep en tot de populatie die bij bedoeld wordt.
0: Ja, ja, ik heb dat wel zo. Ik ervaar dat wel zo, maar ja. Ik zei specifiek ik niet, omdat ik vorige week nog, wanneer was Kitty Kotti? Die week daarvoor, twee weken terug, toen werd letterlijk tegen mij gezegd, ja, maar jij behoort niet tot de community.
4: Ja, maar dat zijn opvattingen van mensen. En dat, soms is het inderdaad een wedstrijd wie wel, wie niet. En hoe ik het zelfs is, zover ik weet, kom je toch ook gewoon van Curaçao. Maar heel vaak heb je...
0: Suriname. Geef niet.
4: Precies, Suriname, niet Curaçao. Suriname, hoe kom je
0: daar? Ja, ja.
4: In ieder geval, nee, maar toch te komen, dan merk je vaak dat wie wel, wie niet. Hoor je vaak als, dat het ervaringen zijn van mensen met een biculturele identiteit, een dubbele identiteit. En ik denk dat we dus zelf niet...
0: En ook Creools, hè? Dus niet eens Javaans.
4: Ja, ja, precies. Maar ik denk dat we dus daardoor, wat de les intern is, dat we komen in alle kleuren, smaken en vormen. Dat we er zelf bewuster van zijn. En dat we ons niet laten wegsturen als iemand vindt dat die meer recht heeft op die titel dan de ander.
0: Ja, dat is wel lastig ook. Hè? Zeker in een stad als Den Haag. Ik weet wel dat er hele discussies zijn. Ook de Hindoestanen bijvoorbeeld. Die dan denken met Kitty Kotti. Ja, maar 5 juni dan. Dat is de Prawasdin. Dus ja. Na de afschaffing van de slavernij hebben hun voorouders, zeg maar, vanuit India zijn ze naar Suriname gebracht. Onder valse voorwenselen en hebben echt onder hele slechte omstandigheden ook op diezelfde plantages gewerkt. Dus
4: zeker.
0: Ik merk dat dat best wel een ingewikkelde discussie is in Den Haag. Hè?
4: En als ik iets moet zeggen, is heel vaak is het een of-of discussie. Maar ik denk het is een en-en discussie.
0: Ja,
4: het is,
0: eigenlijk een soort
4: het is
0: van...
4: een ecosysteem. Bijvoorbeeld de afschaffing werd bekostigd door mensen die de plantages werken in Indonesië.
0: Ja, I know.
4: En heel vaak denken we alleen maar vanuit die hokjes. En als ik hem een voorbeeld kan geven, hier en daarna hadden we voor iemand die hier woonde, Anton de Kom, die zelf Creools was, die zelf ouders had die het systeem van slavernij hadden meegemaakt, maar ze zelf ging inzetten voor arbeidsrechters, voor contractarbeiders. En heel vaak denken we vaak in hokjes, dus gaan over Hindoestanen versus Creolen. En ik vind het zelf dat het een narratief is waar we vanaf moeten. Ik denk dat het iets is dat, dat er meer onderlinge uitwerking en uitwisseling kan zijn. Anders dan hebben we deze gesprekken over 10 jaar nog steeds. En ik denk dat we eerder kunnen verdiepen in wat er ook onderlangs speelt. Voorbij Verborgen Verhalen hebben we bewust ook een stukje uit de Oost gehighlight. En ook bewust
0: ook
4: precies dat gehighlight. Omdat het is iets wat een gedeelde geschiedenis is. En ik vind het juist... ik vind dat gesprek over of vind ik ook weer een stukje nasleep van de kolonisator.
0: Ja, want en, dat is koloniaal denken. Precies. Verdeel en heer, zeg maar. Dus ik ben helemaal voor. We moeten daarvan af. Oftewel decolonisatie. In hoeverre is decolonisatie meegenomen in dat plan?
3: Deze microfoon.
0: Ja, hij is een beetje lam, sorry.
3: Decolonisatie is zo expliciet niet meegenomen in het plan, maar dat zou wel door moeten werken in de acties zoals we die hebben opgesteld. Maar je kan bedenken, ik heb zelf in de afgelopen jaren best wel veel dakloze moeders ontmoet die uit Curaçao naar Nederland kwamen en die op Curaçao te maken kregen met huiselijk geweld en die naar Nederland vluchten en die eigenlijk veel minder rechten hebben hier in Nederland dan elke andere dakloze moeder die vlucht voor huiselijk geweld. En ik denk dat het ook decolonisatie is als we goed kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen zorgen dat deze vrouwen wel degelijk ook rechten krijgen en ook gelijk worden behandeld en gelijke kansen krijgen om een veilige opvoedingssituatie voor hun kinderen en een veilige leefsituatie voor zichzelf kunnen creëren. En ik zie dus op heel veel plekken in de wetgeving, maar ook in ons eigen gemeentelijk beleid, dat we daar echt nog wel wat stappen in te zetten hebben om goed te kijken naar wat zijn de consequenties, hoe zitten de consequenties in elkaar die van generatie op generatie zijn overgedragen na het koloniaal verleden.
0: Ja, we gaan bijna naar het nieuws. Ik wil afsluiten misschien Steven nog even aan het woord. Ja, de wethouder die zit er alleen nog maar 4, 5 dagen en dan komen er nieuwe wethouders. Ja, wat heeft zij betekend voor al die communities in de stad? Het werd met Kitty Kotti meermaals genoemd hoe dankbaar ze deze wethouder zijn voor ja, alles wat ze heeft gedaan met de komst van het monument bijvoorbeeld. Kan jij daar ook nog iets over zeggen?
2: Nou ja, ze heeft ontzettend veel voor de communities gedaan. En ik heb haar op heel veel plekken mogen zien. Omdat ik vanuit mijn rol natuurlijk in de adviescommissie ook op heel veel plekken kom. En dan komen we elkaar ook heel vaak tegen. Ze is echt een spreekbuis geweest voor de community. En echt daar waar je moet zijn. En dat is misschien ook iets wat ik de komende wethouders ook wil meegeven. Van wees op de plekken waar je moet zijn. Dat je echt iets kan betekenen voor de community. Ga in gesprek met de community. Wees hun vriend.
0: Ja.
2: En dat is echt wat Marielle is geweest voor heel veel in de community. Ook voor mij. Echt een vriend.
0: Mooi. Ja, met een traantje ga je dadelijk stoppen, hè?
3: Ja, best wel. En ik ben ook, weet je, het warmt mijn hart om die mooie woorden te horen, nu vandaag ook weer. En tegelijkertijd denk ik dan ook, ja, het gaat niet om mij. Ik heb inderdaad vooral ervoor willen zorgen dat de gemeenschappen de plek krijgen waar ze recht op hebben. En zelfs dat is niet iets wat ik in mijn eentje heb gedaan. De gemeenschappen zelf zijn creatief en slim en waardevol. En vol ondernemerschap. Ik heb daar niet in mijn eentje aan hoeven trekken. We hebben dat gezamenlijk gedaan en zo voel ik dat ook echt. En ik ben een vriend en ik blijf een vriend. Vanuit welke rol dan ook. Dat voel ik in ieder geval dat niet zal veranderen.
0: Nou, je hebt iets heel moois nog als een van de laatste dingen in de laatste week van jouw wethouderschap neergezet. Namelijk het prachtige plan tegen anti-zwart racisme. Ricardo Lemmer, Steven, Marielle Favier, Rudy, dank jullie wel voor jullie komst en jullie belangrijke goede woorden.
5: Dank je wel.
3: Dank je wel.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Dit is Den Haag FM.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen zat in de zaal en had na de voorstelling een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
12: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
13: Maar het is niet tijd om op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
11: Jekkers is inmiddels 75 en gaat lekker in een zwembadje liggen, want dat bedoelde hij. De gemeente Delft en Rijswijk hebben totaal verschillende plannen met de Prinses Beatrixlaan. Een deel van de weg die de steden met elkaar verbindt moet wat Delft betreft worden versmald om plaats te maken voor een park. En ondertussen wil Rijswijk tientallen tot honderden miljoenen euro's investeren, zodat de auto's juist door kunnen blijven rijden. Delft en Rijswijk zijn met elkaar vergroeid en de Prinses Beatrixlaan loopt als een lange ader dwars door de steden richting de snelweg A4 en Den Haag. Het weer nog overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden, 30, 31 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: De Go-Go Dolls hier op Den Haag FM. Je luistert naar de ochtendshow. Leuk dat je erbij bent. Het is 9:12. Ja, en ik heb alweer de volgende gast in de studio. Net was het heel druk met allemaal mensen uit de community. En vanuit mijn ooghoeken zie ik ze nog helemaal druk kletsen. Want heel veel zitten ook op het stadhuis. Onder andere natuurlijk de wethouder was hier. Maar nu totaal iets anders, namelijk nieuw Haags talent. Och, ik weet je voornaam weer niet goed uit te spreken. Jayanna. Ja, wauw, wat een mooie naam. Jayanna Lindsay. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nieuw Haags talent. Want jeetje, je bent pas 17 jaar en je schrijft je eigen nummers. En ja, vertel.
1: Ja, ik schrijf ze, zing ze, produceer ze. En eigenlijk heel het proces heb ik geleerd ongeveer 2 jaar geleden. En ja, ik ontwikkel natuurlijk nog steeds. En de eerste tune die staat er nu op Spotify.
0: Oh, wauw. Ja, en hoe, je zegt, ik heb mezelf dit aangeleerd. Ik ben aan het ontwikkelen. Vertel, hoe oud was je toen je wist, ik wil muziek maken?
1: Ik denk dat ik sowieso wist dat ik echt artiest zou worden als een zangeres sinds 7 of 8. En echt zelf muziek maken rond 11, 12, denk ik. Zoiets.
0: Ja, dus een beetje dat je, oh nee, nog niet eens naar de middelbare school ging. Op de basisschool eigenlijk al.
1: Ja.
0: Hey, en je wilde artiest worden, dat wist je al best wel snel. Vertel, wie waren jouw grote, van wie was je fan? Wie zijn jouw inspiratiebronnen?
1: Vroeger, ja. Heel lang geleden, zei ik natuurlijk eigenlijk altijd wel Josje van K3 worden. Dat was het altijd. En
0: wat
1: nu, en sindsdien natuurlijk, nu ik verder ontwikkeld ben in muziek, is Dua Lipa mijn allergrootste voorbeeld.
0: Oeh, ja, die is zo goed, hè?
1: Fantastisch. Ja. En Alessi Rose vind ik heel leuk. Ja, gewoon de grote sterren. Ik wil eigenlijk Michael Jackson zeggen, maar dat zegt iedereen. Maar
0: ja, maar ja, die is zo muzikaal. Nou ja, iemand van nu dan, Bruno Mars, net zo muzikaal hoor, zo'n beetje. Ja, ja, en zijn grote inspiratiebron is ook Michael Jackson. Dus, oh wauw. Ja, en Dua Lipa, heb jij wel eens live gezien dan?
1: Ja, zeker. Ik was naar de Radical Optimism Tour. En die is nu al iets langer dan 1 jaar geleden. Maar dat was echt de vetste show die ik ooit heb gezien.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Hey, nou ja, dat zijn dan de artiesten. Maar als je gaat schrijven, waar laat je je door inspireren?
1: Verhalen van vrienden, verhalen van mensen om me heen. Ik heb zelf ook wel een hele grote fantasie, hoor. Dus het gaat natuurlijk niet altijd over wat ik heb meegemaakt. Ook over liefde vooral. Over over gedrag van mensen als ze jonger zijn.
0: Ja, je bent 17, dus het zou raar zijn als je over een oma of zo zou schrijven. Over oma gevoelens, laat ik het zo zeggen. Hey, wauw, oké. Je schrijft zelf, maar je produceert ook zelf. Dus qua muziek, waar laat je daardoor inspireren?
1: Ik denk, ik kijk altijd als ik liedjes luister heel erg vaak naar de producers en naar wie er allemaal in het team zitten. En er zitten echt soms echt wel een stuk of 50, 60 mensen op 1 track. En ja, ik heb ook heel veel mensen opgezocht en die stuur ik dan een berichtje of zo. En, maar het is vooral als ik een liedje aan het luisteren ben en denk ik, oh mijn god, wat is de productie hiervan vet. En dan ga ik kijken. 9 van de 10 keer is het Max Martin. Hele vette producer, maakt alleen maar hits. En ik denk dat ik ongeveer 2 jaar geleden, toen ik begon met mijn muziekopleiding, echt ben begonnen met zelf leren produceren. En sindsdien doe ik dat eigenlijk ook.
0: Ja, geweldig. Want dat wilde ik vragen. Waar heb je hier in Den Haag, zeg maar, ervaring opgedaan? Waar heb je dingen geleerd in Den Haag?
1: In Den Haag ben ik in Voorburg opgegroeid. Nou ja, opgegroeid. Ik heb daar tot mijn 1 of 2 jaar gewoond of zo. Toen ben ik naar Pijnakker verhuisd. En dat zit precies in het midden van Rotterdam-Den Haag. Ik zit in Rotterdam op school. Daar zo studeer ik. In Den Haag, in Leidseveen, heb ik de muziekschool gedaan. Schaaf het Reef College heb ik de musicalklas gevolgd.
0: Oh, wat gaaf.
1: En ik heb echt verschillende soorten zangscholen hier gehad. Ik heb al sinds ik 8 ben, zit ik op zangles. Ik heb bijna elke zangschool al gezien. Dus ja, en qua songwriting, dat, ja, dat ben ik zelf gewoon gaan doen. Dat dacht ik gewoon, ja, ik ga het gewoon doen.
0: Fantastisch. Heb je ook een muzikale familie? Of is dit echt, ben jij de enige of de eerste, zeg maar, die zo talentvol is en daar echt wat mee doet?
1: Nou, ik denk dat mijn moeder kijkt en die gaat waarschijnlijk nu al helemaal stuk om deze vraag. Maar ja, die is echt ontzettend niet muzikaal. Zwaar tonendoof ook.
0: Oh, echt?
1: Mijn vader, ja, die houdt wel van muziek. Maar ja, die is ook niet muzikaal. Ik heb eigenlijk niet zo'n hele muzikale familie. Wel een oma, die vindt het wel leuk om soms een beetje te zingen. Niet heel professioneel, maar die heeft er wel, die vindt het wel leuk. Maar ja, voor de rest eigenlijk helemaal niks.
0: Meestal als jongeren zo jong zijn, 17, en ja, dan nu al een eigen nummer hebben geproduceerd, dan zit dat ergens wel in de familie. Maar bij jou is dat gewoon, jij bent een uitzondering.
1: Ja, ik denk het niet.
0: Zijn 17 en ja, dan nu al een eigen nummer hebben geproduceerd, dan zit dat ergens wel in de familie. Maar bij jou is dat gewoon, jij bent een uitzondering.
1: Ja, ik denk het niet

0: 10 jaar. En ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar, en het zijn ook van die teksten dat je denkt van, oh, schattig. Maar je hoeft niet per se geboren te zijn met het talent. Ik denk hoeveel passie en je ervoor hebt, hoe meer effort je wil geven om het te laten lukken. Dus ik denk gewoon heel erg jezelf het gewoon aanleren en heel veel plezier en liefde zien in wat je doet. Dat is denk ik je grootste talent.
1: Wauw. Hey, en je bent nu bezig ook met een opleiding in de muziek ook. Ja. Wanneer ben je klaar?
0: Ik ben volgend jaar afgestudeerd.
1: Oh, wauw. Over 5 jaar, waar sta je dan? Als je mag dromen, groot dromen.
0: Als ik mag dromen, dan is Madison Square Garden.
1: Oh, wauw, New York eventjes.
0: Dat is mijn allergrootste droom. Dat is mijn allergrootste droom.
1: Nou,
0: en
1: ietsje
0: de Gigadoom in Nederland natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is wel heel vet. Ik denk...
1: Ja. Nou, over een jaartje dan, in Den Haag. Waar zou je in Den Haag graag willen optreden?
0: Ik vind het paard lijkt me wel leuk.
1: Tuurlijk.
0: Om te doen. Ik heb ook in het paardcafé heb ik al een paar keer wat leuks gedaan.
1: Malieveld, bevrijdingsfestival of zo?
0: Ja, zou ook leuk zijn.
1: Ja, toch?
0: Ja, bevrijdingsfestival. Ja, een vriendin van mij, kennis, die heeft daar ook gestaan. 2 jaar geleden zat ook op mijn opleiding. Dat is ook echt leuk.
1: Ja, dus dat is misschien over een jaar, hopelijk.
0: Ja, dat is bijvoorbeeld over een jaar. Man.
1: Ja, je hebt 1 nummer. Wat kan je over Love Again, want zo heet het nummer, zeggen?
0: Het is mijn allereerste nummer ever die ik heb geproduceerd. En ik dacht gelijk van, ja, dat gaan we uitbrengen. Ik heb er wel erg lang over gedaan. Het gaat over niet geloven in liefde, omdat je daarvoor... niet echt liefde heb kunnen ervaren. En vervolgens heeft er iemand ervoor gezorgd dat jij weer in liefde kan geloven.
1: Zo mooi. Heel romantisch.
0: Ja.
1: Nou, we gaan hem gewoon draaien. Ik ben heel benieuwd.
0: Yes.
1: Love Again van...
0: Gianna Lindsay.
1: Oh, wat erg. Moet je hem zelf aankondigen.
0: Yes.
1: Ik ga hem opnieuw doen. Love Again van de 17-jarige Gianna Lindsay. Zelf geproduceerd, zelf gezongen, zelf geschreven. Het nieuwe Haagse talent. En de hele week staat zij in de spotlight. Wauw, Love Again.
2: Leuk dat je er weer bent. Vandaag mag je luisteren naar een magisch verhaal. Je hoeft dus helemaal niets te doen.
1: Wauw, een magisch verhaal. Ja, daar mag je naar luisteren, maar dat is het niet. Mijn computer die wil niet altijd meewerken. Als het goed is dit er wel. Ja, dit is hem, hè? Love Again, Gianna Lindsay.

0: Ja, Love Again van Jayana Lindsay. Geweldig. Nou, ze zit hier in de studio en zo meteen meer van haar. Want ja, wat inspireert haar? Wat kunnen we nog van haar verwachten? Is ze alweer bezig met een nieuw nummer? We willen het allemaal weten, maar we gaan het zo horen. Maar eerst ook echt heel ander belangrijk nieuws. Het weer, ja, Huub Missé, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Chickie.
0: Ja, nou, we zijn een half uurtje later. Excuses iedereen, want jullie willen natuurlijk allemaal heel graag weten of het weer een hittegolf gaat worden.
1: Ja, nou, dat blijft natuurlijk altijd heel even de vraag. Want dan moet je ook in ieder geval 3 dagen met 30 graden of meer hebben. In een periode van 5 dagen waarbij het ook 25 graden of meer is. Maar het wordt in ieder geval de hele week zomers. Daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Er verandert heel weinig aan het weer. Net zoals afgelopen weekend, waarop we toch ook uiteindelijk heel veel zon hadden. 'S Ochtends wat bewolking. Dat was er vanochtend ook nog, maar die is inmiddels opgelost. We krijgen dan ook weer heel veel zon te zien vandaag. Een noordoostenwind. En ja, die kan aan zee, dus ook aan de stranden hier zo, bij Kijkduin en Scheveningen, af en toe windkracht 5 zijn. Een vrij krachtige wind. Dat vinden sommigen misschien net iets te veel. Maar ja, als je dan een windscherm hebt. En soms is die wind ook wel lekker, want anders wordt het misschien toch te warm. Want het wordt vanmiddag zo rond de 27 graden. Het zeewater is 20, 21 graden. Dat is al heel hoog voor half juli, begin juli. De komende nacht verandert er weinig. Er zal geen bewolking zijn. De wind neemt wat af en de temperatuur daalt uiteindelijk later vannacht tot een graad of 18. Dus het blijft ook vanavond nog lang aangenaam. Morgen opnieuw zonnig weer en wat meer oostenwind. Dan kan de temperatuur nog wat hoger worden. 28, 29 graden, ook aan de stranden. Met diezelfde wind, noordoost tot oost. Woensdag verandert er weinig. Donderdag, vrijdag is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanuit Frankrijk komt er een storing dichterbij, maar het is nog maar de vraag of dat echt een regen- of onweersbui wordt. Het wordt in ieder geval nog wel warm. In het weekend lijkt het wat minder warm te worden. Dan moet je denken aan 22, misschien 23 graden. Is er ook nog regelmatig zon? De kans op een bui blijft vrij klein. Dus eigenlijk ja, de rest van de week toch grotendeels gewoon zomers.
0: Oh, heerlijk. Nou, lekker toch om goed nieuws te brengen?
1: Zeker, absoluut. Ja hoor.
0: En wat is jouw favoriete plek met dat hele hete weer? Zoek je het dan op buiten of ben je dan toch binnen en zoek je de koelte op?
1: Nou, als het heel heet wordt, dan zoek ik de koelte op. Maar als het allemaal goed te doen is, dan ga ik toch zeker hier in Scheveningen een beetje naar het Noorderstrand. Daar is het wat rustiger, daar zijn de strandtenten wat rustiger, daar is het altijd gezellig. Dus dan kan je me daar heel vaak terugvinden.
0: Ah, nou, geniet ze deze week, Huub. En dank je wel weer, hè?
1: Oké, hoor. Ja, zeker.
0: Taylor Swift nu. Oh, ben je Swiftie?

0: is Den Haag FM. Nu het Haags nieuws van 9:30.
1: Een fietser is zondagmiddag zwaar mishandeld op de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond bij de bushalte Laan van Ypenburg een ruzie tussen de fietser en 3 jonge mannen op fatbikes. Even later stapte ook een automobilist uit en mengde zich in de vechtpartij. De fietser werd geschopt en geslagen door de groep en liep onder meer hoofdletsel op. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de 4 verdachten die allemaal zwarte kleding droegen. Een van hen had een zwart-oranje vest aan. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden. In het Zuiderpark genoten afgelopen vrijdag zo'n 20.000 bezoekers. Yes, en ik was er eentje van de lang verwachte comeback van de Appesits. Door druk verkeer begonnen Willem en Big Two een half uur later dan gepland. Maar dat mocht de pret absoluut niet drukken, want wat was het een feestje. Het publiek kreeg een show vol klassiekers als Slapeloze Nachten, Broodje Bapauw en Dom, Lomp en Famous. Met gastoptredens van onder andere Sef en Dio en een voorproefje van nieuwe muziek. De sfeer werd door bezoekers omschreven als één groot feest vol nostalgie. En ook online reageren fans enthousiast en spreken ze van één van de beste Nederlandse hiphopconcerten van de afgelopen jaren. De Appesits zelf liet na afloop weten overdonderd te zijn door de razendsnel uitverkochte show en bedankte het Haagse publiek voor de enorme ontvangst. Ja, het was geweldig. En er werd dit weekend ook afscheid genomen van een Haagse grootheid. In een uitverkochte Koninklijke Schouwburg gaf Harry Jekkers zondag gistermiddag zijn allerlaatste voorstelling. Na 104 uitverkochte shows en ruim 56.000 bezoekers sloot hij af met Over de Muur en natuurlijk O.O. Den Haag. Burgemeester Jan van Sanen verraste hem vervolgens met de gouden erepenning en het ereburgerschap van Den Haag. De 75-jarige Jekkers kijkt met dankbaarheid terug op een carrière van 45 jaar en zegt nu vooral uit te kijken naar een nieuw leven, grotendeels op Ibiza. Zo kwam er zondag een einde aan een bijzonder hoofdstuk in de Haagse cultuurgeschiedenis. Muziek nu. Mr. Props.
2: Getting worse than my anxiety, huh? Mine got me staying in the eye of the fire. Sometime I don't know if I'ma drown or fly. Heart so big, I be down to die. For all the ones I love, too bad they don't think I really love them. They don't understand that it's just so many of them. Hustles got so many of them. Everybody pulling at me. Can't leave the house without everybody looking at me. Had a dream last night that my wife was at my weight with my son. He said, look at daddy. Something got me thinking this might be the end. But if it is, you gon' wish for a G when I'm gone.

0: Ja, al een beetje een oude, maar och, het blijft zo'n mooi nummer. Waves van Mr. Props. Ja, in de studio nog steeds Gianna Lindsay. Zij heeft de eerste single gereleased, Love Again. En we zijn natuurlijk benieuwd, wanneer komt je tweede single? Wanneer kunnen we weer nog meer van jou verwachten?
1: Ik denk dat ik na deze zomervakantie, in de zomervakantie ben ik al... Ik ben al lang bezig met een beetje muziek maken. Dat wordt wel pas later gereleased vanwege een album wat ik aan het maken ben. Maar het tweede single die los staat van het album, die is bezig. Maar ik denk ongeveer na de zomervakantie dat er dan een release datum bekend kan gemaakt worden.
0: Leuk. Hey, we hadden het net al een beetje over de plekken waar je misschien wel zou willen staan. Hoe ben jij bezig met jezelf in de markt zetten? Je zei al, ik heb al opgetreden in Paard Café. Want ja, als artiest, je doet alles zelf. Dus doe je ook je promotie en je management zelf? Of heb je daar iemand voor die jou helpt daarbij?
1: Nou ja, management heb ik niet, nog niet. Wie mij echt helpt, dat is mijn moeder.
0: Ah.
1: Die helpt met alles.
0: Ook al is ze notendoof.
1: Ja, zeker. Maar ze heeft al verstand van promotie. Dus daar helpt ze wel mee. En ik heb natuurlijk ook om die muziekopleiding kan ik heel veel verschillende soorten video's maken. En mensen meenemen in het proces van hoe ik zoiets maak. En ik denk dat als het je interesseert dat je het dan wel leuk zou vinden om dat te kijken. Dus dat is wel iets wat ik handig vind als in promotie. Als in optredens, dat heb ik nu nog niet op de planning. Maar ik denk dat dat gewoon mailtjes sturen is, connecties maken en gewoon elke keer een stapje verder te gaan daarin.
0: Leuk. Hey, en ja, wat voor content maak je dan? En is dat dan op TikTok of is dat dan op YouTube? Waar ben je te vinden allemaal?
1: Op Instagram en TikTok, ja, ik heet overal gewoon Gianna Lindsay.
0: Ja, gewoon je naam.
1: Ja, ik maak vooral filmpjes van hoe zo'n liedje tot stand is gekomen. Een dagje op een muziekopleiding, hoe dat er dan uitziet. Want ja, dat doet natuurlijk niet iedereen. Dus mensen vinden dat soms wel leuk om een beetje een kijk daarin te hebben. Hoe schrijf je een liedje? Tutorials over ja, van alles en nog wat. En ja, covers, dat ik zing. En op YouTube heb ik een visualizer staan van Love Again. Dus die is ook wel, daar heb ik ook wel daar hebben we een heel groot roze doek voor besteld. Om allemaal leuke video's mee te maken. En dat hebben we aan elkaar geplakt. En zo kwam er een visualizer uit.
0: Oeh, leuk. Ja, is dat nog van nu een videoclip, zeg maar? Of zijn het meer de korte social filmpjes die vooral belangrijk zijn in deze tijd?
1: Ik vind dat videoclips je nummer echt wel goed kunnen versterken. Zeker omdat je eigenlijk als je ergens naar luistert, dan heb je ook echt wel een beeld erbij. Je kan wel een beetje, je krijgt plaatjes in je hoofd, heb ik. Dus ik denk dat een videoclip wel echt heel vet zou zijn. Heb ik nog niet gedaan, maar ga ik wel zeker doen.
0: Oeh, ja, nou, je bent een prachtige verschijning. Dus dat is dan niet verkeerd om naar te kijken. Dat kan ik je nu al verzekeren. Als je alleen maar naar de radio luistert en niet op de livestream meekijkt. Prachtige verschijning. Ja. Jeetje, ik wilde wat vragen. En nu ben ik er vergeten, omdat ik zat over hoe prachtig je eruit ziet. Jeetje. Nou ja, je album, daar had je het net ook over. Ja, dat duurt waarschijnlijk nog wel eventjes, want je hebt nu één nummer. Vertel, wanneer verwacht je? Dat is volgend jaar waarschijnlijk pas.
1: Ja, ik verwacht het volgend jaar. Ik kan natuurlijk nog niet echt heel veel zeggen aangezien ik het zelf doe. Dus ik heb nog niet echt een strakke planning van wie er gaan helpen. Wat ik allemaal zelf moet gaan doen. Hoe lang het nog gaat duren. Want ja, het is natuurlijk een creatief proces. Dus als er een keer iets nikt in je opkomt, dan komt er niks. Dus dan heb je het ook niet. Dus vandaar dat er niet echt een tijdlijn is voor mij. Maar sowieso volgend jaar. denk, ik denk rond de zomer ergens volgend jaar.
0: Ja, want wat moet je voor je afstuderen doen? Want je opleiding duurt nog 1 jaar. Wat, moet je daar ook een, iets van muziek voor uitbrengen of vertel?
1: Ja, ik moet voor mijn derde jaar moet ik een album maken. Nou, dat zijn in principe, moet het 20 minuten aan muziek zijn. En dat moet allemaal een beetje op elkaar aanslaan. En het moet een goede balans hebben. Dus het moet gewoon best wel professioneel klinken. En dan moet je aan het eind moet je een show geven. En dat is meestal in Beurt.
0: Ah ja, mooie plek. Ja. Waar ook grote artiesten hebben gestaan. Ja. Hey, ik weet al wat ik wilde zeggen. Want ik had het over jouw verschijning. Als ik jou zo zie en met jou spreek. Ja. Dan vind ik toch jouw muziek. Ik had er eigenlijk een heel ander beeld bij.
1: Oh,
0: dat
1: ja?
0: je dan... Ja, ik had gedacht dat je dan anders zou klinken. Of als ik alleen jouw nummer hoor, dan had ik weer gedacht dat je er anders uit zou zien. Je klinkt heel volwassen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Op de muziek?
0: Ja, zeker. Ja,
1: oké. Okay. Nou, dat is fijn om te horen.
0: Ja, nou, echt heel mooi. Hey, je bent bezig met je album. Je bent hem helemaal zelf aan het maken. Maar als je nou mag dromen, welke band of welke artiest zou je wel een collab mee willen uit Den Haag?
1: Ik heb toevallig laatst echt een hele vette collab gehad met iemand uit Den Haag. Dat was in Scheveningen met de pianist van Direct, de toetsenist van Direct.
0: Wauw!
1: Heel vet. Was echt leuk. Gaan we weer een studiosessie inplannen. Dus dat is heel vet. Iemand anders? Dan denk ik aan... Eerlijk gezegd, als ik zo nadenk, weet ik eigenlijk niet waar mijn droomcollabs allemaal vandaan komen. Dus wie weet zijn er wel een paar uit Den Haag. Maar ik denk dat ik vooral met internationale artiesten zou werken. Omdat ik natuurlijk Engelstalige muziek maak. Dus vandaar.
0: Ja, maar ja, Direct maakt Engelstalig. Kane, Somjeu, is allemaal Engelstalig, toch?
1: Mm-hmm. Ja, alleen denk ik dat de soort... Het soort genre pop dat ik maak nog niet echt voorkomt in Den Haag.
0: Hoe zou je jouw muziek omschrijven? Want pop is natuurlijk, ja, er valt heel veel onder. Maar wat voor soort pop maak jij?
1: Ik maak pop met 80s influences. Dus bijvoorbeeld de drums. Ik zorg ervoor dat het heel groovy en dancey klinkt. Denk inderdaad echt aan Dua Lipa bijvoorbeeld. En ik denk ook een beetje... Wat ik nu aan het maken ben voor het album is ook een beetje experimenteel. Dus dingen in muziek die je niet verwacht dat er gaan komen.
0: Oeh, je maakt me helemaal nieuwsgierig. Beloof je dat als je volgende single uitkomt, je weer langskomt?
1: Ik beloof het.
0: Yay, Jayana Lindsay. Volg haar op Instagram of op TikTok. Dan kan je natuurlijk ook de, hoe noemde je dat dan? Een visualizer van Love Again. Haar allereerste single kan je zien. Je kan natuurlijk ook het streamen, want dat helpt jou natuurlijk ook enorm. Love Again, Jayana Lindsay, dankjewel en heel veel succes.
2: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.
0: Yes, nog meer Haagse muziek van Imbos.

0: Mensen, even uw aandacht alsjeblieft. Het is tijd voor een Haags bakkie.
1: Ja, ze is er weer,
0: Haags
1: hoor.
0: Bakkie, muziek.
2: Muziek? Gaan we het over muziek hebben?
1: Nee, helemaal niet.
2: Met Jessica.
1: Ja, nou ja, ik heb net wel Haagse muziek gehad. Nieuwe Haagse muziek.
2: Ik zag het. Dat is toch gezellig, hè? Op de Kitten Heels zo lekker in de studio. Ja.
1: Ja, 17 pas. Nou, wat een talent. Ja, ik heb een heel muzikaal weekend gehad. Daarom heb ik
2: ook
1: waarschijnlijk dit zo ingestart. Waar ben je geweest? Zeeheldenkwartier misschien?
2: Ik ben inderdaad vrijdag op het Zeeheldenkwartier geweest. Nee, dat was donderdag al. Daar heb ik Mijndel gezien.
1: Leuk.
2: Maar ik ben zaterdag ben ik naar Amsterdam Arena gegaan. Want daar was ik bij het concert van Luke Combs. En dat is een grote country-artiest. En ja, de hele zaal zat vol. Ook heel veel Engelsen waren er. En voor het voorprogramma, om maar eventjes aan te duiden hoe groot deze Luke Combs is. Het voorprogramma was de band The Script. Dus als dat
1: oh, wow.
2: het programma is, dan zegt dat wel wat over hoe groot deze artiest
1: ja,
2: is.
1: Ja, The Script is eigenlijk een hoofdact, toch? Ja.
2: Dat zou je wow. denken, maar in Amerika in Engeland is Luke Combs zo populair en zo groot. Dus de script die vult eigenlijk niet alleen de arena. Maar dat doet Luke wel.
1: Ja, met de countryplaat van de week heb ik het ook over
2: Luke Combs
1: gehad. Ja, wauw.
2: Ja, dus dat was heel cool. En hij ziet er een beetje uit als een vrachtwagenchauffeur. Hij is niet zo aantrekkelijk om naar te kijken. Draagt altijd zo'n petje. Geen cowboyhoed, dat deed de zanger van de script wel voor de gelegenheid. Ik ook uiteraard. Ik voel nog een beetje mijn voeten, omdat ik ook mijn cowboylaars aan had.
1: Ja.
2: En ik mezelf helemaal verpest heb met de mode van gympies. Dus ik wil eigenlijk nooit meer wat anders aan dan sneakers.
1: Ik heb een paar ooms, die slapen volgens mij met cowboyboots.
2: Ja, dat is de Indo-rock, hè?
1: Die hebben ze altijd aan.
2: Ik liep vroeger ook gewoon het hele weekend, dan vrijdag, zaterdag, zondag, alle dagen gewoon op cowboylaars. Niets aan de hand. Maar goed, ergens in die zwangerschap is dat toch een maatje uitgezakt. En ja, toen ben ik op sneakers gaan lopen achter die kinderwagen. En nu wil ik nooit meer iets anders.
1: I know.
2: Maar goed, ik had dus wel dat eventjes zaterdag aan. En ik vond dat er natuurlijk beeldig uitzien. Maar dat deed wel een beetje pijn. Maar het was fantastisch. Dus ja, ik heb niet meegezongen, want ik ben mijn stem aan het sparen. Want zo goed gaat het niet met mijn stem. Dus nog 1 weekje radio eruit persen. En dan 6 weken rust. En dan hoop ik dat als ik op 31 augustus weer terugkom, dat ik weer echt lekker helder klink en dat het ook niet meer zo pijn doet.
1: Ja, oh ja, heb je ook last van
2: je stem? Ja, het doet ook wel pijn. Ja.
1: Oh, wees voorzichtig. Ik dacht gewoon vermoeidheid.
2: Ja, maar dus over het algemeen zo 's ochtends en bij de radio lukt het wel. Maar als dan mensen te lang met mij willen praten. Kijk, die tram nou, die heeft een zonneklep op. Wat grappig.
1: Even kijken achter.
2: Van de concurrent, Sky Radio.
1: Oh. ik vind de kerstmuts altijd leuk.
2: Ja,
1: met
2: ik ook
1: kerst.
2: Leuk. Maar ja, als mensen te lang dan met mij willen praten, zeg maar na de uitzending nog, dus langer dan 5 of 10 minuten, ja, dan stopt mijn stem er gewoon mee.
1: Oh, wauw. Oh, nou, laten we dan niet te lang
2: doorpraten. Ja, nee, maar hier, zeg maar, voor 12 lukt het allemaal nog. En die 6 weken rust, die gaat mij helpen. Maar ik had een antibiotica-kuur voor mijn kies, of eigenlijk voor mijn holtes. Ik dacht, misschien pakt die wel die ellende van mijn keel mee. Maar dat is er nog gewoon. De kiespijn is weg. Dat is heel fijn.
1: Want ik had dat ook. Ik had dus last van vrouwelijke perikelen. Dat is ook een soort van ontstekingen, toch, zeg maar, in je buik.
2: Ja.
1: En ik had een andere klacht. Dus ik had een antibiotica-kuur. En toen was die buikpijn-ontsteking-dinges ook meteen weg. Dus je zou denken dat dat...
2: Ja, dat kan soms wel. Maar dan is het dus geen ontsteking, maar inderdaad gewoon overbelasting van mijn stem.
1: Hmm.
2: Maar ja, dan gaat het wel altijd extra zwoel klinken. Dus we nemen het.
1: Ja, dus heel veel mensen vinden het ook weer niet heel erg.
2: Dat ik
1: maar voor jou
2: heb.
1: Ja, voor jouw stem is het niet heel goed.
2: Nee, precies.
1: Nou, dus laten we maar gauw kijken wat dan in haar pakje zit.
2: Ja.

0: Want wat voor leuke gasten heb je weer deze maandag?
1: Ik heb Maaike Hin van de Bibliotheek Den Haag. Die gaat vertellen wat er allemaal te doen is in de bibliotheken nu. En ja, eigenlijk de hele zomervakantie. We hebben natuurlijk gewoon Adopt Don't Shop uit het knagertje. Dus dat zal een konijn of een knaagdier zijn. Luc komt lekker langs met Bibi Roos. Want Bibi Roos staat nu op de parade. En zij gaat vertellen hoe het met haar en haar voorstelling gaat. En ja, dan ga ik ook nog bellen met iemand van het Mauritshuis. Want die hebben iets tot en met 23 augustus. Iets speciaals. Oh. Oh ja, ik weet het alweer. Voor maar €4 naar binnen als je na 4 uur binnenkomt.
0: Ah, dus dan kan je na je werk nog even de koeten opzoeken.
1: Precies, maar ook dus laagdrempelig als je niet zo'n groot budget hebt. Dat je denkt, ja, ik wil nou toch eindelijk eens een keer een meisje met parels in. Dan kan je na 4 uur.
0: Wat goed, €4. Ja. Wauw, ja.
1: En dat is tot en met 23 augustus, de hele zomervakantie.
0: Wauw, wat een goede actie hier in Den Haag.
1: En dan morgen zijn jij en ik samen op het strand.
0: Ja!
1: Jij eerst hier, ik eerst daar. En dan ga jij de tandjes haasten naar daar. En dan zijn we samen.
0: Zo erg haast ik niet, toch?
1: Oh, nee, nee.
0: Scootertje erbij.
1: Oh ja, dat is wel makkelijk.
0: Ik ben al op voorverkenning geweest samen met jou. Want we hebben een filmpje opgenomen.
1: Ja, donderdag hebben we al even gekeken.
0: Ja, dus ik weet het te vinden. Ja, dus lieve mensen.
1: Ik moet alleen nog even weten hoe dat apparaat werkt.
0: Nou, dat komt helemaal goed.
1: Ja, de F na 11. We zijn aangekomen bij de letter N van Neo.
0: Neo.
1: Neo. En? Give me everything of Miss Independent.
0: Ja, Miss Independent natuurlijk.
1: Vragen naar de bekende weg. Maar stemmen doe je op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll. En dan klik jij op jouw favoriet van Neo.
0: Ja, nou lieve mensen. Heel veel plezier met Jessica Haagsbakkie. Tot 12 uur is ze bij je. En morgen zijn we samen daar.
1: Op het
0: strand, Haagsbakkie vanaf het strand. Ik wens jullie een hele mooie zonnige maandag. En veel plezier met Jessica.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen zat in de zaal en had na de voorstelling een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
6: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
7: Maar het is niet tijd om op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
5: Jekkers is inmiddels 75 en gaat lekker in een zwembadje liggen, want dat bedoelde hij. De gemeente Delft en Rijswijk hebben totaal verschillende plannen met de Prinses Beatrixlaan. Deel van de weg die de steden met elkaar verbindt moet wat Delft betreft worden versmald om plaats te maken voor een park. En ondertussen wil Rijswijk tientallen tot honderden miljoenen euro's investeren, zodat de auto's juist door kunnen blijven rijden. Delft en Rijswijk zijn met elkaar vergroeid en de Prinses Beatrixlaan loopt als een lange ader dwars door de steden richting de snelweg A4 en Den Haag. Het weer nog overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden, 30, 31 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: We trappen dit uur af met B.O.B. featuring Bruno Mars. Tot zo!

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 13 juli, maandag 13 juli, 9:45. En we hebben een lekker showtje voorbereid. Maaike Hin van de Bibliotheek Den Haag die komt zo vertellen wat er allemaal deze zomer te doen is in de Haagse bibliotheken. Even wat verkoeling zoeken. De zomer is natuurlijk sowieso de plek, het moment om te lezen. En er is dan ook nog een beetje verkoeling. En allerlei activiteiten. Het is maandag, dus we hebben ook de Adapt Don't Shop met Geertje van het Knagertje. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: In het artiesten ABC zijn we aangekomen bij de letter N. Weet je wel, die komt na de L. Of nee, wie had... Na de M. Even het alfabet door de war. En we hebben vandaag Nio op de uitzending ingepland. Sowieso gaat zij winnen. Want ik heb twee nummertjes van haar gekozen. Give Me Everything of Miss Independent. Nou, Chicky en ik zijn er al over uit. Het is Miss Independent voor ons. Maar jouw stem telt ook mee. Dus ga lekker naar Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En dan om 11 uur ga ik de stemmen tellen. Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En vandaag klinkt de keuze zo.
0: Even na 11. Grab somebody.

0: Concrete Heart.
1: Ja, Medusa van Cameron Withcombe. En daarvoor hoorde je Sam Fender en Olivia Dean met Rein Me In.
2: Wie is er op de koffie bij Jessica?
1: Dat is natuurlijk Maaike Hin. En de koptelefoon doet het even niet. Gaan we even aan je plugje rommelen. Of je kan hem gewoon afzetten. Doe lekker af, die telefoon. Doe lekker af. Je microfoon doet het wel, dus wij horen jou wel. Dus dat is heel fijn. Goedemorgen, Maaike.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het?
3: Ja, goed. Het is zomer, dus het is wel snel goed met mij.
1: Ja, ja, jij bent echt... jij floreert als het warm wordt.
3: Nou... Oké, heel eerlijk gezegd ben ik echt een lente.
1: Ja, precies.
3: Ik hou van de lente.
1: Ik hou trouwens ook van de herfst.
3: Ja, vind ik ook.
1: Dat zijn de momenten waarop ik de zon het meest waardeer.
3: Ja, die overgangsmomenten. Ja. Ja, ja, herfst ook prachtig. Zeker de kleuren.
1: Ja.
3: Is weer zo veranderd. Maar ik ben in de lente geboren en ik hou wel heel erg van de lente. Dus.
1: Ik ben ook in de lente geboren, maar de lente kan soms zo tegenvallen. Als je dan denkt, wat een mooie dag en wat een heerlijk weer. En... dan ineens is het weer bagger.
3: Regen.
1: Ja.
3: Als het morgen maar niet regent.
1: Nee, morgen zitten wij op het strand. Wordt een superleuke uitzending. Ja. En iedereen is welkom ook om daar naartoe te komen. Op Kijkduin bij Mala. Maar eerst, first things first, de agenda van de Haagse Bibliotheken. Want jullie zijn gewoon open de hele zomer.
3: Zeker.
1: Je mag je boek ook mee op vakantie nemen als je hem hier leent.
3: Ja.
1: Maar je kan ook langskomen voor gezelligheid.
3: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Wat je zegt, de zomerperiode. Wordt natuurlijk ontzettend veel gelezen. Altijd al.
1: Ja.
3: Daar zijn we als Biep natuurlijk ook erg blij mee. Dus we regelen altijd dat je dan extra lang je boek kan lenen. Normaal is het 3 weken. In de zomerperiode vanaf vandaag kun je je boeken 6 weken lenen.
1: En als ik ze dan al had geleend, ik ga ze nu verlengen. Verleng ik ze dan met 6 weken?
3: Ik denk het wel, ja.
1: Ja. Oh, top.
3: Volgens mij werkt het zo.
1: Ja.
3: Ik ga daar even van uit.
1: Ja, ik ook.
3: lijkt me het meest logische, toch?
1: Ja.
3: Maar neem ze dus lekker mee. We hebben altijd in de zomer de zomerbiepperiode.
1: Ja.
3: En daar hangen we altijd een thema aan. En nou ja, dit jaar bestaan we 120 jaar. Dus we dachten, vier de zomer lekker in de zomer met de zomerbiep. Dus we hebben allemaal mooie boeken gevonden waar een feestelijk tintje in zit. Maar ook boeken die bekroond zijn, staan allemaal op onze website. Die hebben we even uitgelicht. Omdat het ook weer van die boeken zijn waarvan je dacht van, oh ja, die ga ik

0: nog een keer lezen. Maar dan kan je ze makkelijk vinden en dan leen je ze en dan neem je ze lekker mee naar Spanje of naar Frankrijk of Duitsland, waar je ook naartoe gaat.
1: Ja.
0: Maar mocht je nou niet op vakantie gaan, dan hebben wij hier van alles georganiseerd.
1: Ja.
0: Voor jong en voor oud. Dus ik dacht, zal ik met de ouderen...
1: Ja hoor, jij mag beginnen waar je wil beginnen.
0: Nou, we werken deze zomer weer samen met CO, met de kunstonderwijsorganisatie Den Haag. En we hebben allemaal leuke, creatieve workshops voor senioren georganiseerd. Dus je kan bijvoorbeeld... we blijven even in de taal. Je kan bijvoorbeeld gedichten maken, maar ook portretten van hout, met houtskool maken.
1: Cool.
0: Je eigen tas ontwerpen. Een wandkleed weven. Je kan meedoen aan een workshop over de kracht van verhalen. Je kan illustreren. Er is van alles te doen. Maar we dachten, het is ook leuk natuurlijk om in beweging te komen. Dus je kunt de ukulele leren spelen voor beginners.
1: Yeah.
0: Een djembe-workshop is er. Je kan Latin dance doen, ook voor beginners. Er is improvisatietheater. Maar je kunt bijvoorbeeld ook, dat vond ik zelf leuk, toch? Nou, daar ga ik ook aan meedoen.
1: Ja, ja, ja.
0: Kunstzinnig fotograferen met je smartphone.
1: Ah.
0: Lijkt mij ook wel heel leuk. Want je hebt het ding natuurlijk de hele dag in je
1: altijd
0: hand.
1: Altijd bij je.
0: En ik moet zeggen, ik kan best een beetje fotograferen. Maar soms denk ik, ah, dit had wel beter gekund.
1: Dus... Ja, ik kan me wel eens storen aan mensen hoe ze kaderen. Dat ze dan heel veel hoofdruimte en dan net van je enkels afgesneden. Dat ik denk,
0: precies.
1: Why?
0: Kijk even naar het plaatje.
1: Pak die voet even mee. Anders.
0: Ja, en dat. Kom dan naar die workshop en leer hoe je lekker mooi kan fotograferen. Alle workshops zijn gratis. Ze zijn dus voor een wat oudere doelgroep.
1: Ja, en wanneer ben je dan wat ouder? Vanaf welke leeftijd? Ja, dus durf je het te zeggen?
0: Nou, ja, geen idee eigenlijk. Ja,
1: is dat 50 plus? Is het 60 plus? Is het 55 plus?
0: Zullen we 55 plus doen of 60 plus? Maar aan de andere kant, ja, ik ga ook naar die smartphone.
1: Ja, precies. En jij bent nog hartstikke jong.
0: Ik ben piep. Nee,
1: piep jong. Nou, in ieder geval voor volwassenen en niet voor
0: volwassenen.
1: Kinderen.
0: Ja. Doen we straks de leuke actie.
1: Straks voor de kinderen.
0: Voor kinderen.
1: Ja. Gaan we doen. Eerst is tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En dit is Vos. Alle dagen gaan voorbij.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Alle dagen gaan voorbij van Vos. Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM natuurlijk.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van de Haagse bibliotheken. En hier in de bibliotheek Den Haag zit Maaike Hin. En we hebben net gehoord dat er heel veel leuke volwassen workshops zijn. Echt van bewegen, fotograferen, creatief tekenen, van alles, ja. Dichten. Maar jullie zijn de kinderen niet vergeten, hè?
2: Uiteraard. Nee, we vergeten de kinderen nooit. Wij dachten, misschien vind je het wel heel erg leuk om te leren hoe je kruidenboter maakt.
0: Oeh, lekker.
2: Ja, dacht ik ook. Dus voor kinderen vanaf 4 jaar, onze bibliotheek in Wateringsveld wordt verbouwd. En we zitten tijdelijk met een pop-up bieb in de stadsboerderij Oudendijk. En daar kun je lekker naar buiten en een kijkje nemen. En creatief en bloemetjes plukken. En kijken welke kruiden nou geschikt zijn om zo'n kruidenboter te maken. Dus kom vooral ook daar naartoe.
0: Leuk.
2: Want mijn collega's daar die zijn ook de hele zomer actief en bedenken allemaal leuke activiteiten voor jong en oud. Heb je nou zin om iets minder actief bezig te zijn? Kom dan een keertje naar een filmochtend in Laak. Daar waar de rivierkreeften zingen wordt vertoond. Ik weet niet of je dat boek hebt gelezen, maar zo'n mooi boek.
0: Ja, ik denk dat jij daar wel eens over verteld hebt.
2: Zou kunnen. Volgens mij hebben wij het hier een keer over gehad. Nou, echt dat einde ook. Ja, het is een mega cliffhanger.
0: Maar het is nu dus ook een film.
2: Het is ook een film, ja, zeker. Ook mooi om te zien. Die kan je 23 juli in Biep Laakkwartier komen kijken. Gratis toegang natuurlijk. Maar wat je natuurlijk vooral even moet doen, is eerst het boek lezen. Ja. Dat is altijd wel leuker.
0: En eerst het boek lezen. Ja, dan de film
2: kom
0: kijken.
2: Kom die even bij ons lenen en dan kom je 23 juli. Het is niet een super dik boek. Dan kom je de film kijken.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk voor, ik wil zeggen voor alle leeftijden, maar het is best een spannende film ook. Dus laten we zeggen vanaf 12 plus. Even kijken, wat had ik nog meer? Oh, in Benoordenhout organiseren mijn collega's een Jeu de Boule toernooi.
0: Leuk.
2: Voor kinderen, maar ik zag in de agenda dat er ook eentje voor volwassenen is. Dus dat kun je ook komen doen. Vrijdag 24 juli staat hier gepland. En even kijken, wat had ik nou nog meer? Ik heb mijn scherm dichtgeklikt.
0: Oh.
2: Dus ik mis er eentje. Die kan ik zo snel niet meer terug.
0: Ja, sowieso kan je natuurlijk alles wat er in de agenda staat nalezen op www.bibliotheekdenhaag.nl.
2: Ja,
0: en misschien dat je voor sommige workshops je wel even moet inschrijven.
2: Ja, dat vinden we sowieso altijd fijn. Omdat we dan ook een beetje kunnen zien
0: hoe headcount.
2: Ja, precies. En ik zag een aantal activiteiten ook al met een wachtlijst. Dus het gaat best wel snel.
0: Ja, precies. Dus dat is goed om te doen.
2: Ja.
0: En het is wel gratis, maar inschrijven is gewoon prettig.
2: Ja,
0: en wat zijn er nog meer voor acties?
2: Nou, leuk dat je dat vraagt. We hebben een hele leuke actie deze zomer. Want we geven aan, als je lid wordt van de bibliotheek, geven we 10 e-readers weg. Dus als je in deze...
0: Oh my god, een e-reader, het apparaat.
2: Een e-reader, ja. En die dingen zijn zo heerlijk en licht. En ja, dus nou ja, genoeg reden om lid te worden van de Biep natuurlijk. Je kan ontzettend veel boeken lenen en lezen, ook op je e-reader.
0: Is dat makkelijk om als je een e-reader hebt, dan een e-book te lenen bij de Biep?
2: Ja, dat gaat, dat heb ik volgens mij wel eens eerder verteld. Dat is niet een systeem wat wij als Bibliotheek Den Haag beheren, maar dat wordt door de Koninklijke Bibliotheek gedaan. En zij doen dat landelijk. Dus alle bibliotheken in Nederland maken gebruik van dat systeem. Dus je kan natuurlijk via onze website Biep Den Haag, kun je naar die pagina toe. Staat ook op de homepage. En dan word je stap voor stap daar doorheen geleid. Maar dat gaat dus via de Koninklijke Bibliotheek.
0: Ja, maar,
2: het hele land.
0: Is dan ook wel eens een boek uitgeleend?
2: Nee, volgens mij werkt dat niet.
0: Nee, toch? Want als dat een PDF is...
2: Nee. Nou, god, het technische gedeelte weet ik niet precies.
0: En hij blijft wel 3 weken op je e-reader staan. Volgens en dan moet je hem verlengen.
2: Volgens mij wel. Maar oh, je vraagt me nu allemaal technisch.
0: Ja, maar omdat ik het nog nooit heb gedaan. Ik ben nog niet zo technisch vooruit.
2: Ik ging een keer een luisterboek even op mijn telefoon zetten. Want ik dacht, dat is leuk. Weet je, als je aan het fietsen bent of zo. Of aan het wandelen. En die staat er dan wel voor een bepaalde periode op.
0: Ja, dat weet ik ook. Want dat heb ik ook wel eens gedaan. Op de telefoon via jullie website. En dan kinderluisterboek voor in de auto. Ja. En dan inderdaad na een paar weken staat er gewoon verlopen.
2: Ja, klopt. En je kan nu natuurlijk ook heel handig met de Beep-app. Dat staat ook op de homepage. Kun je heel makkelijk kijken of een boek er is. Of dan weet je, hoef je niet helemaal via de website te gaan. Dan ben je al ingelogd met jouw Beep-pas. Ja. Dus dan kan je ook je favorieten daarin opslaan. En ook weer zo doorlinken naar de boeken, zeg maar. Dus zou het leven allemaal wat makkelijker moeten.
0: Geweldig. Nou ja, alles laten lezen op de website. Zeker. En van de zomer ben je ook wel weer een keer bij Chickie.
2: Ja, ik ga even een date.
0: Ga er even strikken. En wij zien elkaar in september weer.
2: Fijne zomer.
0: Fijne zomer. Den Haag FM 92.

0: Roma, Roma, ma Gaga, la la, what your bad romance.
1: Lady Gaga, Bad Romance. Daarvoor hoorde je Jack Johnson met Good People.
2: Adopt, don't shop.
1: In deze rubriek stellen wij altijd een of een koppeltje huisdieren aan je voor die geadopteerd willen worden. En soms is het een kat, soms is het een hond. En vandaag zijn het twee konijnen. Ik heb Geertje aan de telefoon van het Knagertje. Goedemorgen, Geertje.
3: Goedemorgen.
1: Konijnen worden altijd in een koppel geplaatst bij jullie, hè?
3: Ja, altijd in een koppel. Want ze vinden het gewoon heel erg leuk om een soortgenoot bij zich te hebben.
1: Ja, precies.
3: En wij mensen kunnen wel veel aandacht geven, maar we kunnen nog steeds niet het konijnengedrag nadoen.
1: Nee, een beetje over hun koppetje likken en naast ze gaan liggen slapen is wel raar als wij dat doen.
3: Ja, toch?
1: Ja. Yes. Je hebt twee konijnen, een mannetje en een gecastreerd vrouwtje. Dus dat noemen we een voedster en een gecastreerde ram. Ze zijn allebei 5 jaar. Ze zijn binnengekomen omdat ze niet meer in de groep pasten. Leg eens uit.
3: Ja, dat Black en Berry, die zijn al oudere konijnen. En soms willen mensen er konijnen bij.
1: Ja.
3: En dan, dan is het toch niet zo'n goede koppeling, hè? Want dan zijn de konijnen te jong.
1: Ja.
3: En hun zijn wat ouder. En dan kiezen ze ervoor, helaas, om de jongere konijnen te houden. En om dan de oude
1: konijntjes
3: die ontzettend lief zijn weg te doen en in de opvang te
1: zetten. Zo stom. Ik vind die mensen stom. Mag ik gewoon, zeg ik gewoon op de radio. Maar voordeel is dat deze twee lieve, tamme, schattige konijnen te adopteren zijn. Black en Berry. En ze zijn dus heel tam. Vinden ze het fijn om geaaid te worden? Misschien wel eens op schoot kruipen?
3: Ja, ze moeten eerst even wennen aan je. Ze zijn gewend om buiten te leven.
1: Okay.
3: Maar zodra ze aan je gewend zijn, dat is ieder morgen een feestje in de opvang, komen ze gelijk naar je toe rennen van wat kom je doen? Kom je ons knuffelen of krijgen we wat lekkers? Dus ze zijn echt lief en ze verdienen echt nog een tweede kans.
1: Ja.
3: Ondanks dat ze al 5 jaar zijn.
1: Want hoe oud is de verwachting dat deze beestjes worden ongeveer?
3: Deze zijn iets kleiner. Dus zijn middenslag. Dus ik verwacht dat ze zal rond de 8 à 9 jaar worden.
1: Kijk. Dus, maar dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je denkt ik wil graag konijnen, maar ik weet nog niet per se hoe erg het me bevalt, ik ga in ieder geval met Black en Berry beginnen. Want die heb ik niet voor 9 jaar. Die heb ik voor wat korter.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Dat is best een goed idee. En dan kan je daarna denken, dan als ze er niet meer zijn, helaas, dan gaan we jongere konijnen adopteren.
3: Inderdaad, dat zou een hele mooie wens zijn. Ik vind gewoon dat Black & Berry een hele mooie kans verdienen. En helemaal omdat dit al de tweede keer is dat het ze overkomt.
1: Nee joh.
3: Ja, serieus.
1: Ze zijn al eerder bij jullie in opvang geweest.
3: Ja, om dezelfde reden.
1: Nou ja. Nou, dus
3: ik vind echt dat hun dit verdienen.
1: Ze willen geen andere konijnen erbij. Gewoon met z'n tweetjes. En jij zegt ze leven buiten. Dus ze kunnen in een hok in de tuin met een leuke ren erbij.
3: Ja, dat kan helemaal. Als je ervoor kiest om binnen te houden, kan natuurlijk ook. Want dat maakt niet uit, want de temperatuur is hetzelfde binnen buiten.
1: Nu, ja.
3: Maar ze zijn ook gewend om gewoon buiten te zijn. Dus,
1: ja. Mooi. Als mensen nou Black & Berry willen adopteren, wat moeten ze dan doen?
3: Nou, ik hoop dat ze dan doorgaan naar de opvang bellen. En dat ze een afspraak komen maken om kennis te maken met Black & Berry.
1: Nou, dat gaan we doen. En je kan dus terecht op de website van hetknagertje.nl. En dan kan je bij adopteerbare dieren kijken. En dan vind je ze en je kan gewoon reageren. Geertje, dankjewel. Ik hoop dat ze heel snel een forever home hebben. En wij spreken elkaar in september weer.
3: Oké, tot dan.
1: Dankjewel. Doei, doei.
3: Doeg.
1: Ja, en ik zag ze live in de Arena afgelopen zaterdag in het voorprogramma van Luc Combs, The Script. Ja, eigenlijk helemaal geen voorprogramma, meer een main act. Fantastische band, ik heb van ze genoten. Dit is Superheroes van The Script.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Het nieuws op Den Haag FM. Ik ben Reinoud Roemer. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. Vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft, verklapte hij vanmorgen.
5: Het is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
4: Vanmiddag dus. Vanaf 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De 75-jarige schrijver, zanger en cabaretier deed dat in, waar anders, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Waar burgemeester Jan van Zanen aan Jekkers het ereburgerschap van Den Haag verleende met een gouden penning. Het weer nog. Overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. 30, 31 graden kan het worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag. FM.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
6: De tweede uur starten we met Marshmallow en Jelly Roll. Holy Water. Den Haag FM. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100% Haags.
1: Den Haag FM. Goedemorgen, wat fijn dat je inmiddels of nog steeds luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8 minuten over 11 op deze maandag 13 juli. Luc is alweer lekker hier aanwezig. Hij zit aan een bakkie gemberthee.
2: Ja, alsof ik ziek ben, maar dat ben ik niet, hoor.
1: Nee, ben je niet ziek. Ben je wel lekker? Hey, ben je wel lekker? Ja, nee, we gaan straks eventjes het weekend doornemen. En de week die geweest is. En ik dacht eigenlijk dat Bibi Roos ook nog langskwam. Ik zie haar niet. Ik denk dat ze dat niet heeft gedaan. Oh. Maar we gaan het wel over de parade hebben. En we gaan het ook hebben over het Mauritshuis, waar je na 4 uur voor 4 euro naar binnen kan. Om toch nog eens een keer eventjes al die geweldige schilderijen te zien. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De F na 11. We hebben natuurlijk het artiest ABC. Dit is de letter van de N. We hebben vandaag Nio op de planning staan. 2 nummers van haar. Give Me Everything en Miss Independent. Luc, waar zou jij voor gaan? Wat heb jij gestemd?
2: Give Me Everything.
1: Ja, nee, dat krijg je niet.
3: Oh, summer music.
1: Het was 50-50. Oh. Maar Miss Independent heeft gewonnen omdat ik het laatste zeggenschapje had. Dus de winnaar van de F na 11, Miss Independent van Nio.

0: bij de deur.
1: De winnaar van de FNA 11, Miss Independent van Nio. Ik zei net haar, maar ik bedoel natuurlijk hem.
2: Even koffieleuten.
1: Even koffieleuten met een glaasje water en een bakkie gemberthee. Luc Wessels zit bij mij in de uitzending. Dat doet hij iedere maandag rond deze tijd. Maar ja, eventjes, je kan even aan de knoppen draaien. Kan je erbij met je arm?
3: Jazeker, maar dit is een koptelefoon die ook al vakantie nodig heeft.
1: Ja, maar die heb ik heel zacht gezet. Die had ik net.
3: Nee, ik moest even wiggelen.
1: Even wiebelen. Hoe was je weekend?
3: Ja, ik heb echt een leuk weekend gehad. Voor mijn gevoel is nu de zomer begonnen.
1: Kijk, en waar was je?
3: Nou, ik ging naar Rotterdam. Want ik ging om 8:30 s'avonds gewoon even een drankje doen. Even bijpraten. En toen dachten we, zullen we nog ergens anders een drankje doen? En ik had de trein om 7:30.
1: Terug naar huis?
3: Ja, het was zo leuk.
1: Hoe lang heb je dan geslapen? Ik wil straks alles weten over de nacht. Maar hoe heb je dan geslapen? Dan ga je dan om 7:30 naar bed? Of haal je dan
3: door? Ja, en werd ik om 1:00 wakker.
1: Oh, ja.
3: Ik had ook niet zoveel gedronken. Dus ik ging heel... Ja, gewoon prima.
1: Ja, oké.
3: Ik had ook gewoon een goede zondag.
1: En welke clubs ben je geweest?
3: Ik ben vooral op straat. Als in de barretjes van de Meent naar Club Ferry ben ik wel geweest.
1: Ferry?
3: Ja, Ferry. Dit is een gay club.
1: Oké, nee, mag. Mag, hè? Ik ken hem alleen niet. Is die van Ferry Doedens?
3: Nee. Nee, die heeft volgens mij nergens meer geld in zitten. Maar wat ik zo leuk vond, ik had een beetje Spanje-vibes. Als in, omdat heel veel mensen waren op straat. Dus als je dan ergens liep...
1: Kwamen er proppers naar je toe?
3: Nee, je ging gewoon met mensen praten. Ja. Ik was helemaal van, wat is... Het sociale van, wat ik altijd zeg, in Amsterdam is iedereen met zichzelf bezig. En Den Haag is Rotterdam gewoon altijd gezellig. En dat was het. Gewoon, je stond gewoon met die stonden weer buiten. En sommigen woonden daar gewoon. Maar die stonden gewoon buiten voor een deur een drankje te doen. En dat, gewoon, het was zo leuk.
1: Levendig.
3: Ja, en dan gewoon met iedereen praten, nieuwe mensen leren kennen. En dan stond je weer een uur daar. En ja, dat was
1: leuk, een beetje zoals in Salau of zo.
3: Nee, precies. Ja, en opeens was het licht.
1: Ja. Ja. Maf is dat, hè?
3: Heel leuk.
1: Ik weet nog wel, als ik vroeger uit de Bayer Beach Club kwam, ook Rotterdam, en dat je dan de vogeltjes hoorde fluiten en dat het dan gewoon licht was.
3: Ja, nou, het was meegelen, want ik zat om 7:30 in de trein en ik liep zo de stad in en de medewerkers van de Albert Heijn stonden dan al voor de deur omdat ze moesten gaan werken om 7:00. Ja.
1: Heb je wel ook nog een loempiaatje gegeten in Rotterdam?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee, ja, ik ben...
1: Dat hoort toch bij stappen in Rotterdam, een Vietnamese loempia
3: Ik ben dan helemaal niet... Van dat, weet je wat mijn late night snack dan is?
1: Nou.
3: En dan ben ik helemaal blij. Krentenbol met kaas.
1: Die had je in je tas zitten?
3: Nee, de Albert Heijn.
1: Die
3: is al open op Centraal Station. Maar dat vind ik dan zo, dat is dan een beetje zoet met het hartig. Ja, kan ik heel veel genieten.
1: Ook roomboter?
3: Nee, daar zit denk ik gewoon boter op. Nee, gewoon even verpakt. Het is gewoon kant en klaar.
1: Je kan een krentenbol met boter en kaas kopen.
3: Ja.
1: Oh god, dat wist ik niet eens.
3: Vroeger had ik dat altijd en ze verklaarden mensen mij voor gek. En nu...
1: Oh nee, maar mijn hele schoonfamilie doet het ook. En doen ze met de kaasschaaf zo, roomboter.
3: Ja.
1: En dan kaas erop.
3: En hoe snijden ze de kaas dan? In de breedte of in de lengte? Dat is ook altijd een ding.
1: Nou, op de kopskant, denk ik.
3: Ja. Dus zeg maar de smalle strookjes.
1: Ja.
3: Ja, ik doe altijd die lange strookjes.
1: Ja, dat is wel makkelijker, maar dan hou je zo'n heel moeilijk ding over.
3: Ja, maar die is dan weer voor de magnetron, voor de gesmolten kaas.
1: Oh ja, dat is ook wel slim.
3: Maar ja, dat is ook altijd het ding. Ja, nee, ik ga er heel goed op.
1: Krentenbol met kaas, maar dat is heel Nederlands. Dus vinden heel veel mensen heel lekker.
3: Ja, maar dus ik hoef helemaal... Ja, dus dat...
1: Ik vind een krentenbol, of liever nog een mueslibol, met roomboter en dan notenpasta. En dan doe ik er ook nog extra noten op. Ik hou van noten.
3: Ja? Oh ja, ik heb nu alweer zin in met kerst. Dan heb je nog spijs erbij.
1: Ja, maar dat mag ik dan weer niet. Er zit suiker in.
3: Oh, hebben ze niet suikervrije spijs?
1: Nee, is heel lastig, want het is amandel en suiker en heel veel andere ingrediënten.
3: Maar amandelen met iets anders? Ik denk, alles is mogelijk.
1: Oké, precies. Gaan we uitzoeken.
3: We zoeken een bakker die deze uitdaging aan wil.
1: Ja, een spelt rozijnenbrood met suikervrij spijs, alsjeblieft.
3: Ja.
1: En dan ook met Pasen.
3: Ja, maar jij ging naar een concert.
1: Ja,
3: Dus jij bent ook lang...
1: Ik ben naar...
3: Mama heeft ook de bloemetjes buiten gezet.
1: Ja, deze wel. Ik ga heel eventjes dan eventjes voor je geheugen
3: naam,
1: op de
3: met mijn naamgenoot.
1: Luc, ja. Alleen op zijn Engels, Luc.
3: Ja, maar
1: dus
3: zo spreekt hij
1: L-U-K-E, Luc. Deze zeg ik heel... deze man.
4: Sunday morning, man, she woke up.
1: Yeah.
3: Heeft iedereen dan ook, zeg maar, dan met de dresscode... zoals iedereen bij... Taylor Swift in de vibe komt nu ook
1: nou,
3: veel cowboyhoeden en jasjes.
1: Ja, maar ik zag ook wel veel dingen waar ik niet mee geassocieerd wilde worden.
3: En dat is dan?
1: Volwassen mannen met een kindercowboyhoed of zo, weet je, dat het
3: met
1: echt...
3: Met kindercowboy.
1: Ja, te klein.
3: Ja, maar
1: weet je wel?
3: Dat ze dachten, ja, wel koop je een cowboyhoed?
1: Ja, maar best wel ook... Kijk, sommige mensen denken, oh ja, die hebben mooie laarzen aan. Maar soms was het echt heel carnavalesk. En daar hou ik dan niet van.
3: Nee.
1: Maar ja, ik had ook een cowboyhoed op. En ik had ook cowboylaarzen aan, maar dan wel een gewoon...
3: Een echte leren...
1: Laarzen, ja, ik had laarzen. Die zijn voor mij gemaakt. Er staat de J en de P in. Want toen ik trouwde, had ik die in het wit. Onder mijn trouwjurk.
3: Jessica
1: toen...
3: Pendel.
1: Nee, Paul en Jessica. Ik trouwde ook met iemand. Die niet alleen maar over mij. En Jessica Pendels. Porno Jessica, ja. Nee, maar toen hadden ze gezegd...
3: Nou, ik heb helemaal een beeld voor me. Jij alleen die laarzen aan. Dan wordt het wel een huwelijksnacht. Ja.
1: Jeetje. Nee, ik had er een hele grote prinsessenjurk boven. Maar niet afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag had ik gewoon lekker een zomerse jurk aan. Met mijn cowboylaars en een cowboyhoed. En een zomer cowboyhoed. Dus die is van luchtiger materiaal. En dat vind ik heel leuk. Maar Luc Combs hemzelf...
3: Die had het wel aan.
1: Die draagt een petje. Het is echt een soort trucker om te zien.
3: Echt?
1: Hij is niet zo knap.
3: Petjes meer mainstream.
1: Ja, wel cowboylaarzen, maar dan wel een petje. Maar de script was in het voorprogramma. En die zanger had dan weer wel een cowboyhoed aan voor de gelegenheid. Ja,
3: en dat mag dan weer wel.
1: Van mij mag alles.
3: Ja, van mij mag het ook alles. Maar
1: je zag je echt zo in het hotel. Zag je dan mensen met cowboylaarzen of met een hoed. Of met een yellow stone.
3: Maar dat is niet dat het een...
1: Van mij mag alles.
3: Ja, van mij mag het ook alles. Maar
1: je zag je echt zo in de het hotel. Zag je dan mensen met cowboylaarzen of met een hoed. Of met een yellow stone.
3: Maar dat is niet dat het een zo van jij bent bruin of

0: Het hotel vroeg iemand naar mij. Ik had een cowboyhoed op. Ik had cowboylaarzen aan. En toen zei er iemand in het toilet bij het hotel, bij het restaurant: ga je ook naar het concert van Luuk Combs? En toen dacht ik, nee, ik loop er altijd zo bij.
1: Nou, maar toch. Ja, dit is een beetje Nederlands op vakantie.
0: Maken, I know. Dus ik zei, ja, jij ook? Ja, leuk. Je ziet er echt heel mooi uit, zei ze. Nou, is toch lief?
1: Ja, dat schept toch een band.
0: Vind ik ook.
1: Ja,
0: dus,
1: helemaal de summer vibes.
0: Ja, helemaal in de country vibes. Maar er waren ook heel, heel veel Engelsen.
1: Die vinden maar treedt hij alleen maar op hier?
0: Ik denk het. Ik denk niet dat hij naar Engeland ging. En dat die dus allemaal hierheen waren.
1: En kun je dan ook nog een beetje dansen? Is dat plek?
0: Ik had zitplaatsen en ik irriteer me dan aan mensen die staan op de tribune. Kunnen we het daar even over hebben?
1: Nou ja, maar dat vroeg ik me af. Want die wil toch je hebt zitplaatsen omdat je wil zitten.
0: Ja, dus waarom ga je dan voor iemand staan?
1: Ja, ik zie dan altijd van die TikTok-filmpjes dat er dan zo'n vrouw van 1,40 meter... en dat er dan iemand voor de gaat staan en dan zie je nog niks.
0: Nee, helemaal niks. Dus eigenlijk vind ik dat we daar een regel over moeten maken. Als je wil staan, dan ga je op de vloer, dan koop je die kaarten.
1: Ja.
0: En als je wil zitten, dan blijf je ook gewoon zitten. Kijk, als je op moet staan voor het toilet of wat drinken te halen, prima. Hè? Maar ga niet het hele concert lopen staan bij je zitplaats. Ja. Want de mensen achter je, die zien niks meer.
1: Ja, maar ik denk dat dat een beetje in de categorie is, laten we met z'n allen rechts gaan staan op de roltrap, want dan hoeven we niet, kunnen we links inhalen.
0: Ja, en ook rechts lopen op de stoep.
1: Maar dat gaat er niet in.
0: Nee? Misschien moeten we daar hardhandiger de regels waarborgen.
1: Regels? Ja, ik vind het wel goed.
0: Ja, ik ook. Straks praten we verder over wat er allemaal nog meer in het leven is. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag Fan. En ik heb J.M. Fuego klaarstaan met Soltera.
2: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Lekker hè, deze Haagse JM Fuego met Volterra.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: En op de koffie, Luc Wessels.
0: Ja, we gaan nog even een jingle voor je regelen. Maar hoe zou die jingle er dan

0: uitvergeten.
1: Ik ben tevreden met alles.
0: Nee, maar leef je eens uit in gedachten. Bedenk eens dat je denkt...
1: Wel iets vrolijks.
0: Vrolijk, ja. Niet in de mineur.
1: Nee, ik wil gewoon alsof het gewoon... het is maandag, we hebben er zin aan.
0: Ook ja, maar wat nou als je dan een keer op dinsdag komt? Moet het maandag?
1: Nee, maandag, nee, maar de sound.
0: Oh ja, ja. Oh ja.
1: Gewoon Luc, het hele jaar door.
0: Ja, precies. Het laatste was je er op vrijdag.
1: Ja.
0: Dat is ook heel gezellig.
1: Heel goed.
0: Maar goed, dus...
1: We gaan het zien. Leuke vakantieactiviteit.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dit is jouw laatste aflevering voor de summer.
0: Vrijdag.
1: Ben je nu ook... Ja, met mij.
0: Met jou?
1: Ja, dus voor de
0: vandaag vakantie. Is de laatste... Ja,
1: precies. Ben je nu ook al met je hoofd aan het inpakken? Heb je al
0: nee.
1: Wanneer begin jij?
0: Vaak heel last minute.
1: Ja?
0: Maar ik doe dan opret. Bijvoorbeeld wel al... Nee, ik hou helemaal niet daarvan.
1: Nee?
0: Ik vind dat is voor, maar niet pret.
1: En pak je alleen je eigen koffer in of ook van Paul en de kinderen?
0: Nou, zeker niet van Paul.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, independent.
0: Ja.
1: Er zijn genoeg vrouwen, denk ik, die de koffer inpakken van een man, hoor.
0: Dat vind ik echt heel raar.
1: Nee, ja. Maar ja, ik denk dat er ook nog genoeg mannen 's ochtends kleren hebben klaar.
0: Oh my god, serieus? Zou je denken?
1: Weet ik wel zeker.
0: Oh, wat erg.
1: Want je hebt toch geen idee wat bij elkaar hoort?
0: Of nou, dan dat lopen ze lekker voor schoot.
1: A, B, A, B, B, B.
0: Oh, wat erg. Nee, dat doe ik niet. Ik heb wel natuurlijk altijd voor 3 moeten inpakken, voor de kinderen.
1: Ja.
0: Maar Eva is echt fantastisch georganiseerd. Die doet dat echt 2 weken van tevoren. Dus die kan een week van tevoren zeggen... Oh, ik heb er nog helemaal niet begonnen met pakken. Zo.
1: Stress.
0: Ja, ja. Maar dat controleer ik natuurlijk wel. Of ik roep ook af en toe... Denk je daaraan? Denk je daaraan?
1: En, ja, heb je een paklijst?
0: Nee, dat niet.
1: Oh.
0: Nee, als ik denk paspoort... medicijnen...
1: Meer heb je niet nodig.
0: Lenzen... En de rest kan kopen als moet.
1: Ja, lenzen zelfs ook, maar die zijn dan niet zo fijn.
0: Nee.
1: Heb je nog echt dingen bestellen, kopen...
0: Nee.
1: Nee. Ja, ik heb dus over bespellen gesproken. Afgelopen week wilde een nieuwe hoes voor mijn strijkijzer.
0: Ja.
1: Dus net kwam ik thuis, stond er zo'n doos voor mijn deur.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus ook een hele plank erbij besteld.
0: Nee, ei. Serieus?
1: Ja, maar ik dacht bij mezelf, oh, dus ik heb ook even geen benul hoe duur die hoesen zijn dan. Dat ik er gewoon een hele plank bij heb gegeven.
0: Want je hebt 2 tientjes uitgegeven en er zit een plank bij.
1: Nee, ik heb wel wat meer uitgegeven. Maar ik dacht, ik heb een hele mooie hoes van Brabantia. Maar... Dan dacht ik, dan zijn strijkplanken niet zo heel erg duur in verhouding.
0: Nee, het is allemaal niet zo duur.
1: Nee, maar ook prima.
0: Het is echt heel erg privé.
1: Oh, nou, niemand luistert mee.
0: Ik heb mijn strijkplank op straat gevonden. Toen ik gewoon, zeg maar, net mezelf ging wonen, was 21. En ik dacht, ja.
1: Gevonden? Of die, nou,
0: niet hij stond daar gewoon.
1: Ja, voor het oud ijzer.
0: Ja, en ik dacht, hij klapt nog in, hij klapt nog uit. Ik koop gewoon zo'n nieuwe hoes op de Haagse Markt voor een paar euro. En dat is dus al die tijd al. Dus nou ja, ik was 21 toen ik op mezelf ging wonen. Dus ja. Al 24 jaar heb ik die strijkplank. En op een gegeven moment zei mijn hulp... Ik koop even een nieuwe hoes voor je plank. Dus in die 24 jaar heb ik wel een tweede hoes. Oh, maar ja. Hoe duurzaam is dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik heb deze strijkplank denk ik wel echt al vanaf... Het begin, als in vanaf mijn studietijd. En ik betwijfel... Ik weet dus niet of ik een nieuwe strijkplank had... of dat ik die ook van iemand heb gekregen.
0: Ja, ja.
1: Dus de hoes. Maar goed, dus ik ging gewoon op de hoes kijken... en ik dacht, oh, dit is de maat die ik moet hebben. En gewoon, ja, gewoon, ik drukte gewoon wat knopjes... en ik moest ook nog zakken
0: betalen.
1: Hebben. Nee, ja, nee, maar meer dingen. Dat ik...
0: Oh ja.
1: En ik had een kortingscode en ja, ik schrok niet van het bedrag.
0: Nee. En wat ga je nou met die oude strijkplank doen?
1: Ja, ik twijfel dus...
0: Een sta-bureau van maken?
1: Nee, ja, ik denk dan, die geef ik dan weg gewoon bij het afval. Als in, die ga ik bij de afval, groot grof huis wel afgeven.
0: Ja, dus dan gooi je hem weg.
1: Gewoon ijzer, ja.
0: Ja, en je kan hem ook op Marktplaats zetten, gratis afhalen.
1: Nee, Marktplaats, echt. Ik zeg, afgelopen maand ging ik weg met mijn kantoor. Ik heb wat dingen op Marktplaats gezet. Ik ben nog het
0: bijkomen
1: okay. Van die trauma's.
0: Heb je niet een flat-app? Een flat-app?
1: Ja, die heb ik maar, nee.
0: Want wij hebben zo'n buurt-app. En dan zeggen ze, ik heb de hele serie Dolfje weer, Wolfje, wie wil. En dan zeg ik, ja, oh, hij is al weg. Dus het gaat echt rapido. Ja.
1: Nee, dus mocht iemand nog een strijkplank...
0: Ja, DM nu.
1: Maar nee, dus, maar dat vond ik wel... Ik vond het ook wel een beetje gênant. Want ik dacht van, ik heb dus totaal geen benul van prijzen.
0: Nee, zeker niet.
1: Want ik dacht... Ik denk dat €50 betaald.
0: Ja, het is voor een...
1: Is wel een hele mooie hoes.
0: Ja. Ja, jeetje. Ja, nou ja,
1: maar
0: beetje...
1: wel
0: even,
1: en ik had misschien... Kijk, nu heb ik ook wel een mooie plank. Helemaal...
0: Je bent
1: kan
0: helemaal,
1: helemaal tegen.
0: Aan. Nou, fantastisch. Blijf je nog even hangen als we gaan bellen met Mauritshuis. Vind je dat
1: ja,
0: leuk?
1: Ja, helemaal fangirl.
0: Nou, vind ik ook
1: hou
0: leuk.
1: Van,
0: dan gaan we eventjes de connectie proberen te maken. Den Haag FM 92.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead in the Four, die en Meghan Trainor met Lips Are Moving.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: Wij bellen met Walter. Walter werkt bij het Mauritshuis. En het Mauritshuis heeft een hele leuke actie waar wij alles over willen weten. Goedemorgen, Walter.
1: Dag Jessica, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Fijn dat we je even kunnen bellen. Jullie hebben iets bedacht voor mensen die na 4 uur bij jullie binnenkomen.
1: Ja, we hebben een hele mooie actie deze zomer. En het is, we keken naar buiten en het is natuurlijk verschrikkelijk warm deze dagen. En we komen er steeds meer achter dat in het museum zo verschrikkelijk fijn koel is. Nu hebben we na 4 uur deze zomer een actie dat je na 4 uur voor €4 naar binnen kunt.
0: En tot hoe laat zijn jullie open?
1: Wij zijn, en dat is best uitzonderlijk voor een museum, wij zijn tot 6 uur open. Dus dan heb je nog 2 uur lang de gelegenheid om voor €4 bij ons op bezoek te komen.
0: Even afkoelen, even kunst snuiven.
4: En geldt het dan voor iedereen of alleen voor mensen uit Den Haag?
1: We ontvangen natuurlijk bezoekers van over de hele wereld. Maar we merken soms dat mensen in Den Haag, die kennen het Mauritshuis wel, maar zijn er soms nog niet binnen geweest. Dus we willen nou juist heel erg voor mensen uit Den Haag dit doen. Maar iedereen die zich na 4 uur bij de kassa meldt, die kan voor €4 naar binnen. En goed te weten dat kinderen natuurlijk altijd al gratis bij ons naar binnen kunnen. Dus dat is sowieso altijd al het geval. En mensen met een ooievaartspas natuurlijk ook.
0: Ja, fantastisch.
4: En wat is een kind onder de 12 of onder de 10?
1: 16. Tot 19 zelfs.
4: 19?
0: Nice. Oh. Dus 18 jaar en jonger mag er sowieso al gratis in.
4: Ja, ik weet niet of kinderen van 18 blij zijn dat ze kinderen...
0: Maakt niet uit, als het gratis is, maar dan gratis mag je ze altijd kind noemen.
1: Ja. Ze zijn welkom. En ook voor kinderen is er heel veel te doen in het Mauritshuis. Maar deze actie richt zich speciaal voor na 4 uur. Ja. Normaal kost een kaartje €21. Dat vinden we een redelijke prijs. Maar voor sommige mensen natuurlijk best een hoge prijs.
0: Ja.
1: Dus hebben we gedacht, we gaan het deze zomer anders doen.
0: Ja, dat is echt super cool. Ik las het, ik dacht meteen, dit moeten we gaan roepen op de radio. Want iedereen moet dit weten. Na 4 uur erin, 4 uur betalen. En dan kan je nog 2 uur in het Mauritshuis vertoeven. Wat is de temperatuur bij jullie binnen?
1: De precieze temperatuur, die wordt heel erg in de gaten gehouden. Natuurlijk voor de kwaliteit van de schilderij.
0: Ja.
1: Die moet constant zijn. Ik ben geen technicus daarin, maar ik ervaar het altijd als een graadje of 17, 18.
0: Ja,
1: maar ik moet precies gaan checken hoe de temperatuur precies is. Maar,
0: en in de winter ook?
1: Het moet een stabiele temperatuur zijn.
0: Ja.
4: Dus en mag je jas aanhouden.
1: Dat is het grote kruis. Ja, ja. Met deze hitte is dat, zijn we hier flink aan de bak aan het gaan met alle techniek die we in huis hebben. Om het stabiel te houden.
4: Ja. En zijn er dan ook etiketten? Mag je wel met je slippers bijvoorbeeld naar binnen of... Ja, ik heb geen idee. Alleen je shirt aanlaten, denk ik wel. Je mag niet
1: aanlaten.
4: Topless.
1: Ja.
0: Maar slippers mag.
4: Slippers mag.
1: Natuurlijk mag slippers, zeker. En korte broek is ook natuurlijk vanzelfsprekend. Het is zomer en het is warm buiten. Dus
0: fijn.
1: Hoe je buiten bent, ben je binnen ook van harte welkom.
0: Ja, superleuk. Deze actie die loopt nog behoorlijk lang door. Tot wanneer?
1: Loopt nog tot 23 augustus door. Dus dat is eigenlijk de hele warme zomer, om maar zo te zeggen.
0: Ja, precies. Tot net voor de laatste week van de Haagse zomervakantie... kan je gebruik maken van deze actie. En mogen mensen dat ook meerdere keren doen? Zit geen limiet aan?
1: Ja, dat is zeker heel graag. Zelfs over het algemeen, als je het Mauritshuis binnenkomt... het is geen heel groot museum, dus met 2 uur kun je al best heel veel zien.
0: Ja.
1: Maar als je daarna denkt, ik wil toch nog een keertje terugkomen... dan doe je hetzelfde nog een keer de volgende dag. Of zeg je, het was zo lekker cool.
0: Ja, precies.
4: Lekker op de trap zitten.
0: Ik kom gewoon even hier op een bankje zitten. Naar een schilderij kijken. Hebben jullie deze zomer ook nog in de andere zaal... bij het winkeltje, zeg maar, naar boven... een speciale tentoonstelling?
1: Nee, op dit moment niet. Maar we hebben wel in de gewone zalen... hebben we de Vlaamse fotograaf Stefan van Vleteren. En Stefan Vleteren is een Vlaamse fotograaf... die eigenlijk net het gebruik van licht net zo toepast als Rembrandt dat deed.
0: Ah.
1: Fantastische foto's waarmee hij letterlijk een spiegelbeeld geeft... of reflecteert op de schilderijen uit de 17e eeuw. Maar dan via foto's.
0: Mooi.
1: Op zijn manier.
0: Leuk. Nou, Walter, ik hoop dat het lekker storm gaat lopen na 4 uur iedere dag
4: niet
0: vanaf heden.
4: Hè, dat je rij staat.
0: Nee, oké. Okay. Maar wel dat heel veel mensen er gebruik van maken. En dat dan uiteindelijk iedere Haagse inwoner kan zeggen: ik heb sowieso het meisje met de parel een keer in het echt gezien.
1: Ja, dat moet je een keer zien. Hè. Ja. En gewoon lekker langskomen. Je hoeft niet te reserveren. Gewoon bij de kassa langskomen. En welkom iedereen.
0: Je kaartje kopen. Walter, dank je wel. En een mooie zomer gewenst.
1: Dankjewel, Jessica. En misschien tot ziens ook, hè?
0: Jazeker. Ja, ik ben al vaker bij jullie geweest, hoor. Ik ben niet zo'n Hagenaar die zegt: ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Mijn dochter heeft zelfs een keer haar spreekbeurt erover gehouden. Dus toen zijn we best wel wat langer bij jullie geweest voor...
4: Ik ben ook heel vaak geweest. Ik heb dus nog nooit de nachtwacht gezien. Ook, ik ben geen, als Nederlander.
0: Nee?
4: Nee, het is wel een museum, maar...
0: Ja, het is Rijksmuseum, maar daar ben je nooit geweest.
4: Nog nooit.
0: Oh, ja, die heb ik ook gezien. En alles in het Krullenmuller.
4: Dat is natuurlijk wel altijd een hele lange rij...
0: Ja, maar ja.
1: Ons natuurlijk de stier van Paulus Potter, die moet je ook gezien hebben.
0: Ja, die is ook heel mooi.
1: Net gerestaureerd, fantastisch.
0: Ja.
4: Ik zet het op mijn things to do lijstje.
0: Goed zo, voor je Haagse zomer. Walter, een fijne dag verder.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Doeg. Sunny Days van Armin van Buuren.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift.
1: En nu is het tijd voor...
0: Ja, Luc, het is nu tijd dat we eventjes een beetje gaan afronden. Want dit is mijn laatste week voor de zomerstop. Jij komt dan wel gezellig bij Chicky langs. Superleuk.
2: Ja,
0: ik heb net gehoord dat jullie dat hebben afgesproken. Maar ik heb 6 weken vrij. Dus...
2: Ben je er blij mee?
0: Ja, ik vind het wel lekker.
2: 6 weken is ook al lang. Of lang genoeg. Of te kort.
0: Nou,
2: denk je na week 4 mag ik alweer.
0: Nou, ik vind bij de radio werken echt superleuk. Echt. Ik ben altijd blij deze 2 uurtjes. Ook als ik huil, dan ben ik blij dat ik even lekker heb gehuild. Weet je wel, het is gewoon, ik vind het heel... Dit is echt mijn plek.
2: Ja.
0: Maar mijn stem wil wel een beetje rust hebben. En ja, mijn kind is gewoon ook 6 weken vrij. En die ga ik niet naar een opvang of een verplicht kamp brengen... omdat mama moet werken. Dat vind ik niet leuk.
2: Leuk is, ik was dol op kampen vroeger.
0: Ja, maar mijn kinderen vinden het thuis zo leuk... dat kampen altijd minder zijn dan bij mama. En weet je, voordat je het weet, is dat voorbij, die fase.
2: Ja, en dan ben je toch een beetje die scoutleider. Dus ben je nog aan het werken.
0: Ja, ik ben toch een... Ja, Akela ben ik.
2: Ja. Mag je wel... En u mag uitslapen, of ben je dan...
0: Ik mag wel uitslapen. Dan mag zij een filmpje kijken. En die oudste slaapt ook uit. We gaan natuurlijk ook op vakantie. En we gaan ook leuke dingen doen. Met elkaar, los van elkaar. En lekker in Den Haag. Maar ja, ik vind het wel... De creativiteit gaat wel ook altijd stromen in zo'n lange vakantie.
2: Ja, maar daar heb je ook tijd voor. En dan als je op vakantie bent, komt dan weer de inner camping life presentatrice naar boven. Dat je zegt, we gaan nu dit doen en dit doen. We gaan de glijbaan, we gaan...
0: Nee. Ik zeg altijd, waar is mijn producer? Als ik op vakantie ben, dan denk ik...
2: Dan zet je alles uit.
0: Wat is dit ruk geregeld? Waar is mijn producer? Dan mis ik mijn collega's van camping life nog wel eens. Dat is gekheid op een stokje natuurlijk. Paul die heeft deze vakantie voorbereid. Ik heb vorige keer
2: Maar ook
0: Amerika
2: met een plan,
0: voorbereid.
2: Als we gaan de maandag dit doen... Nu.
0: Nee, dat, niet.
2: Dat niet.
0: Nee, maar hij heeft wel de accommodatie en de vlucht en dat geregeld. En
2: als het dan niet goed is, dan heb je het wat om te zeuren.
0: Nee, maar ik ben echt niet zo'n zeur op vakantie. Nee, ik vind het al snel goed.
2: Als kakkerlak vrij is, dan...
0: Waarschijnlijk is dat misschien ook niet. Ja, in tropische landen zijn ook beestjes. Dus, en vind ik ook niet zo erg. Daar ben ik niet bang voor. Nee, dat komt helemaal goed.
2: Een slang in je bed of die uit de wc komt als je erop zit.
0: Dat vind ik niet fijn.
2: Nee.
0: Nee, dat vind ik niet fijn. Dan ga ik even gillen. Dan zeg ik gewoon, ik gil. Maar ga jij nog op vakantie deze zomer? Nee. Je bent net naar Aruba geweest.
2: Nee, ik blijf lekker. Ik hoop dat het dit een beetje blijft. Dus ik vind Nederland op zich dan heel erg leuk. En wat vrienden uit het buitenland komen hier naartoe.
0: Oh,
2: en we hebben natuurlijk straks natuurlijk Pride Month.
0: Oh, ja.
2: Eigenlijk een week in Amsterdam. En leuke festivals. En ik gebruik de zomer eigenlijk vaak ook om creatief te zijn.
0: Ja.
2: En dan heb ik dan lekker de tijd voor. Ja. Zonder dat te veel mails komen. Want de rest van Nederland is wel op vakantie.
0: Ja.
2: Dus die laten me allemaal een beetje lekker met rust.
0: Oh, heerlijk.
2: Dus het voelt altijd een beetje... Ja, in de media is eigenlijk de zomer altijd een soort de december. Hè?
0: Ja,
2: dus
0: komkommermaand.
2: En je begint in september, begint echt als het nieuwe jaar. Zo voelt het ook altijd.
0: Nee, dat is zeker waar. Ik weet wel, als ik nieuws had in de zomer... wat natuurlijk vaak was met Camping Life... dan kregen we heel veel persaandacht. Ja. Want het was komkommertijd en er was gewoon niet zoveel. Dus dan kregen wij heel veel persaandacht.
2: Ja, dus we kunnen nog wat gaan verzinnen.
0: Ja? Leuk persrelease of zo.
2: Ja. Nou, we gaan even over nadenken. Ja, je weet me nooit.
0: Nee, je weet me nooit. Maar dan heb je het over een beetje roddelachtig.
2: Juice,
0: ja. Oh, dat vind jij beter klinken.
2: Dat is Luc en Jessica, wat die allemaal doen als ze...
0: Oh, Luc en Jessica zijn stiekem verliefd. Dat zou toch wel hot nieuws zijn.
2: De Haagse gossip.
0: Nou, ik vind jou wel een hele knappe, aantrekkelijke man.
2: Het zou wel leuk zijn trouwens. Dat hebben we niet, hè, de Haagse roddels. Een soort gossip girl vibes.
0: Ja, maar ik vind dat... Ik hou wel van roddelen, ga ik niet op de radio doen.
2: Nee, true. Ja, maar niet slecht praten. Maar gewoon een beetje de... Weet je dat die en die en... Ja,
0: aan daten zijn.
2: Leuk, ja.
0: Ja, en als ze dan allebei eerst vrijgezel waren, dan is het leuk. Maar als daar iemand met een gezin en kinderen, dan is het dan niet meer leuk.
2: Nee,
0: dan is het juice.
2: Maar dan ook vanaf, heb je al gehoord dat deze zaak weggaat of er komt iets nieuws of...
0: Gaan we jij dat opstarten?
2: Ik ga kijken of ik daar... dat mensen mij in de DM sliden met, weet je dat...
0: Moet je heel goed op de hoogte zijn van alles.
2: Ja, maar dan heb ik ook mijn spionnenteam nodig. Maar,
0: ja. Ja, Haagse spionnen.
2: Ja, maar ik wil wel positief.
0: Ja, precies. Oké, dus faillissementen niet.
2: Nee.
0: Maar dat kan positief zijn voor potentiële mensen die iets willen beginnen daar.
2: Nee, want volgens mij is dat helemaal... Nee, al die... ik was vanmorgen bij de boekhouder en die zei... Luc, één ding. Neem nooit personeel aan Want het was natuurlijk allemaal gedoe met mensen die nu ziek zijn. En die, ja. Het zei ik, nee, ben ik ook niet van plan.
0: Nee, nee, precies. Je bent gewoon lekker ZZP'er, net als ik. En morgen hebben wij een radio-uitzending op het strand. Iedereen mag langskomen. Bij, op Kijkduin, als je dat parkeerterreintje hebt, weet je wel. Dat wat alleen maar locals kennen.
2: Ja, zo gratis.
0: Die gratis. En dan ga je daar zo richting het strand. En dan links ga je normaal naar het boulevard. Maar dan ga je rechts. En dan is daar een opgangetje. Strandopgang 5.
2: Oké. Okay.
0: En daar is je de strandtent.
2: En mag je dan ook gewoon de groetjes komen doen? En...
0: Ja, dan heb je rechts Titus en links Mala. En wij zitten links. Mala heet het, hè? Mala Beach Club, ja.
2: Dus als je wat te vertellen hebt...
0: Als je wat te vertellen hebt, als je wat wil vragen... als je een plaatje wil aanvragen... als je een juice hebt voor Luc... het mag allemaal gewoon op het strand...
2: Ja, wel leuk.
0: Komen vertellen. Gezellig. Ja. We delen allemaal een plopkap, dus woensdag is iedereen ziek. Lieve schat, ik wens jou een hele, hele fijne zomer.
2: En jij ook. Tot over 6 weken.
0: Dankjewel. We zijn vandaag weer aan het einde gekomen van de uitzending. Morgen dus vanaf het strand. Dit is Destiny's Child met Bootylicious. En heel graag tot morgen. Woe!

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Budgetongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Het nieuws op Den Haag FM. Ik ben Reinoud Roemer. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. Vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft, verklapte hij vanmorgen.
4: Het is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
3: Vanmiddag dus, vanaf 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat college van BMW naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De 75-jarige schrijver, zanger en cabaretier deed dat in, waar anders, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar burgemeester Jan van Zanen aan Jekkers het ereburgerschap van Den Haag verleende met een gouden penning. Het weer nog. Overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. 30, 31 graden kan het worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaag.fm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. Vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BNB zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
6: Het is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
5: En vanmiddag vanaf 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat college van BNB naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De 75-jarige schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar burgemeester Jan van Zanen aan Jekkers na afloop van de voorstelling het ereburgerschap van Den Haag verleende met een gouden erepenning. En dan het weer. Het is overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. 30 tot 31 graden kan het worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Laakkwartier tot de Vogelwijk. Dit is jouw stadsradio. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. Vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BNB zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
6: Het is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterbleef. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen. Maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
5: En vanmiddag vanaf 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat college van BNB naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De 75-jarige schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar burgemeester Jan van Zanen aan Jekkers na afloop van de voorstelling het ereburgerschap van Den Haag verleende met een gouden erepenning. En dan het weer. Het is overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarde. 30 tot 31 graden kan het worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. Vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BNB zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
5: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen. Maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
4: En vanmiddag vanaf 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat college van BNB naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De 75-jarige schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar burgemeester Jan van Zanen aan Jekkers na afloop van de voorstelling het ereburgerschap van Den Haag verleende met een gouden erepenning. En dan het weer. Het is overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. 30 tot 31 graden kan het worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
8: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
7: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
3: Het is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
2: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! 100% Haags. Den Haag FM.

12 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
5: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
4: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 90-0.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
5: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
4: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarde. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: empezó el verano. ¡Fuego!
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
3: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
2: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

somebody. Lose Somebody van Kygo en One Republic hoorde je hier op Den Haag FM. Daarvoor hoorde je Talk To Me van Diamo David met Tyla en Nile Rodgers. Nile Rodgers natuurlijk bekend van de band Chic. En als je erbij was geweest, had je hem van het weekend kunnen zien op North Sea Jazz. Erg knap dat Nile Rodgers ook altijd te herkennen is aan een bepaalde gitaarritme dat hij aanslaat. En dat hij daar keer op keer maar hit mee blijft scoren. En dan, welkom op de allereerste kringverjaardag in de Hofstad Huiskamer. Ga lekker op de bank zitten. De kaas en leverworst staat er voor je klaar. En daar staan me toch een paar plaatjes op je te wachten. Je hebt geen idee. Dan beginnen we gewoon gelijk met de eerste. Het is alsof iemand van de Jonas Brothers met een Blues Brothers is gegaan. Het is namelijk Jonas Blue en Malieve met het nummer Edge of Desire.

Turn the Lights Off van Just en Jack Style en John hoor je hier op Den Haag FM 92.0. En daarvoor Happy van Pharrell Williams. Als we het dan toch over happy hebben, er zijn een aantal dingen waar ik heel blij van word. Een aantal evenementen die ik fantastisch vind. En eentje is er momenteel neergestreken bij ons in de stad. Namelijk in het Westbroek Park komen we nu alleen maar kleine theatertjes tegen bij theaterfestival De Parade. Die is nog tot zondag 19 juli. Ik kan iedereen aanraden om daarheen te gaan. Het zijn hele goede shows, hele leuke silent disco's en natuurlijk het allermooiste, de Zweefmolen. Dan hebben we nog meer in onze stad. De Summertime Festival van 16 tot en met 18 juli viert het Summerfestival namelijk zijn 20-jarige jubileum op de Grote Markt in Den Haag. 3 dagen lang staat de rijke muziekcultuur van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waaronder Suriname en de Antillen, centraal in een gratis toegankelijk festivalprogramma. Den Haag wordt even een soort Rio aan de Noordzee. Als dat allebei niets voor jou is en je wil wat rustiger aandoen, hebben we ook nog Cityscape Cinema van 10 juli tot en met 22 juli. Verandert de tuin van het Nutshuis hier in Den Haag, bij de Grote Kerk, in een sfeervolle openlucht bioscoop tijdens Cityscape Cinema. En dan heb ik nog één heel leuk nieuwtje voor al onze Swifties onder ons. Het Kunstmuseum Den Haag besteedt namelijk deze zomer extra aandacht aan Taylor Swift. In de modetentoonstelling Reflections on Fashion is de Wonderstruck jurk te zien die de zangeres droeg in een campagne voor haar parfum. Daarnaast is de tentoonstelling Can Be Love in a Photograph van fotografen Dio Ines en Vinoet een levensgroot portret van Taylor Swift met haar kat Benjamin opgenomen. Tot en met 30 augustus organiseert het museum een speciale actie voor bezoekers met een Eras Tour vriendschapsarmbandje. Op vertoon van het armbandje ontvang je dan een tweede entree ticket gratis. Dus mocht je een hele grote Swiftie zijn, grijp je kans en ren nu meteen naar het Kunstmuseum in Den Haag. Nou, het volgende nummer wat we gaan draaien is heel bekend. En ook heel bekend omdat er een tekst in zit die misschien anders klinkt voor sommige mensen. Het schijnt dus zo te zijn dat sommige mensen horen: jullie hebben nog niet betaald. Terwijl hij zegt: you're never gonna keep me down. Dit is Chumbawamba met Top Thumping.

Zoo van Shakira hoorde je op Den Haag FM. Nou ja, van Shakira. Eigenlijk van Giselle. Dat is de rol die zij vertolkt in de film Zootropolis 2... waar dit nummer voor geschreven is. Heel erg lekker zomers nummer. Vind ik het. Het past ook goed met de huidige temperaturen. En we blijven een beetje in die stijl, want de film 2 waar dit nummer voor geschreven is. Heel erg lekker zomers nummer. Vind ik het. Het past ook goed met de huidige temperaturen. En we blijven een beetje in die stijl, want de volgende artiest staat ook wel bekend

Dan gaan we door naar plaatje voor mijn maatje. Voor deze keer heb ik zelf een plaatje meegenomen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want ik ben heel erg benieuwd naar wat voor plaatje jij zou willen draaien en voor wie. Dat kan je doen door een berichtje te sturen via Instagram naar de Hofstad Huiskamer. Als je die nog niet gevolgd hebt, doe dat dan gelijk. Of anders stuur je een mailtje naar Willem@Den Haag FM. Dan geef dan aan voor wie je een plaatje wil draaien. Wat het plaatje is en wat de betekenis is van dat plaatje voor jullie beiden. Deze heb ik meegenomen voor een goede vriend van mij. Die heeft me deze band ooit laten horen. En ik was altijd een beetje, in het begin een beetje vervelend daarover. Dat was helemaal niet cool. En dan ga je toch er meer naar luisteren. En denk je, wauw, dat is echt wel kicken. En dat is dan zo kicken dat je een tatoeage op je been zet met het logo van de band. En dat je constant de vraag krijgt of jij uit 1975 komt. Nou, ik kan je vertellen, ik kom niet uit 1975. Mijn ouders ook niet. Maar de band heet The 1975. En het is, poppy. Het is, relaxed. Elk nummer is anders. En deze komt van het eerste album. Hier is Chocolate van The 1975.

Roxy Dekker met Loser hoorde je hier op Den Haag FM. En daarvoor hoorde je Don't You Worry Child van Swedish House Mafia. Hier in de Hofstad Huiskamer houden wij van feitjes. Onzinnige feitjes waar je helemaal niks aan hebt. Denk aan dat de topsnelheid van een naaktslak 7,2 meter per uur is. Of bijvoorbeeld dat als je tot een miljoen telt, je lippen elkaar pas aanraken bij de miljoen. Daarvoor zitten er geen letters met P of M of B. The more you know. Maar ik dacht, laat ik met jullie even een heel leuk Haags feitje delen. Dan specifiek over onze Haagse taal. Die is erg bekend door heel Nederland. Veel mensen vinden het ook een heel mooi accent. Ik weet niet of ik dat met ze eens ben, maar... maar wat er wel gaat gebeuren waarschijnlijk... Hè, als we al kijken naar al die accenten die we door heel het land hebben... dan is de kans dat over 1000 jaar... de Nederlander een stuk Haagser praat. En hoe komt dat? Dat komt omdat het Haags de meest luie manier is van de taal uitspreken. Dus je laat gewoon je kaak hangen en je spreekt zo weinig mogelijk uit. En dat is een hele logische groei van een taal. Dus mocht je een tijdmachine pakken en ga je 1000 jaar naar de toekomst... en je komt in Limburg aan en je hoort... morgen mag ik een bakkie pleu, dan weet je dat het eindelijk gelukt is. Voor nu gaan we even terug in de tijd naar Summer Jam 2003 van The Underdog Project. Get on the floor! Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
3: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen. Maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
2: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

to the rhythm. Chained to the Rhythm van Katy Perry en Skip Marley. Skip Marley, overduidelijk familie van. Het is namelijk de kleinzoon van de grote Bob Marley. Katy Perry daarentegen komt niet uit een hele grote muzikale familie. Maar draait al jaren mee. En eerlijk, wat een vrouw. Ik denk dat er heel veel mensen van mijn leeftijd zijn die ook wel chained to Katy Perry's bedframe zouden willen zijn. Ik schaar mij daar zelf ook onder. Alleen is die eer helaas alleen besteed aan Justin Trudeau. Oud-premier van Canada. Dus ze is lekker bezig. Ik hoop dat ze ook nog wel even samen blijven. Ik vind het dan een schattig stel. Het volgende nummer gaat daar helaas niet over. Dus dit is niet voor Katy Perry en voor Justin Trudeau. Dit is van Somber en het heet Back to Friends.

Dinner Party van Now Horan met daarvoor Smile van Martin Garrix en Carolina Lyre hier op Den Haag FM. Wat zal een muziekprogramma zijn zonder wat muzieknieuws? En er is ook nogal wat nieuws binnengekomen. Namelijk dat Madonna er als eerste Amerikaanse vrouw in geslaagd is om 5 decennia lang nummer 1 albums te produceren in de Britse hitlijsten. Dat schrijft het Britse Official Charts. De zangeres wist het record te vestigen met haar nieuwe album Confessions 2. De eerste keer dat Madonna de hitlijst aanvoerde was met Like a Virgin in 1984. In het decennium daarna slaagde de zangeres daarin met albums als Ray of Light, Confessions on the Dance Floor en MDNA. Maar in totaal stond de 67-jarige artiest 13 keer bovenaan de albumhitlijsten. Dat is natuurlijk gigantisch. Wie er ook lekker bezig zijn, en ook uit dezelfde tijd, zijn de Rolling Stones. Nou, ze zijn misschien nog ietsje ouder zelfs. Die hebben een nieuw album uitgebracht. Er worden in de recensies geschreven dat de lol ervan afspat en de levenslust hoorbaar is. Niet in de laatste plaats dankzij de opvallend goed klinkende vocalen van Jagger. En dat de kracht van Foreign Tongues, de naam van het album, ook de enorme variatie is. Want het hele DNA van de Stones wordt op 14 opgediende nummers stijlvol geëtaleerd. Het is ook het 25ste studioalbum van de Rolling Stones. Deze mannen weten ook niet van ophouden. Dan nog even terug naar onze eigen eeuw. Criss Cross Amsterdam. Voor het eerst is er gereageerd over het plotselinge vertrek van Yuki Kempes. Volgens de broers Jordi en Sander waren er al lange tijd spanningen binnen het DJ-collectief. En hadden ze nu eigenlijk geen zin om hem meer over te halen. Hij gaat nog wel solo muziek maken, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Waar wij even naar gaan luisteren is Love of My Life van Rondé hier op Den Haag FM.

I Knew It, I Love You, van onze grote vriendin Taylor Swift op Den Haag FM 92.0. Is iemand die natuurlijk al een hele tijd meedraait, maar wat brengt ze ook steeds veel nummer 1 albums uit. Mensen zijn zo verschrikkelijk fan van haar. Ik vind het prima leuk. Nog even kijken of ze wat meer terug gaan naar die echte country die ze maakte. Dat was echt heel vet. Maar iemand anders die ook al een tijdje meedraait. Deze man die komt nog van de Mickey Mouse Club af. Moet je nagaan. En daarna werd hij lid van de band NSYNC. Ik denk dat 75% van de mensen nu wel weten over wie ik het heb. Hij bracht toen daarna zijn eerste solo album Justified uit, waarin hij ook een nummer had, bijvoorbeeld Cry Me a River. Dat ging over zijn relatie met een misschien ook wel bekende Britney Spears. En daarna kwam hij met een album Future Sex Love Sounds. En daar staat dit nummer dan op. Hij heeft daarna nog meerdere albums uitgebracht. Allemaal stuk voor stuk pareltjes. Hij doet er wel altijd een beetje lang over, maar zijn laatste album was 2024, dus dan moeten we nog wel 3, 4, 5 jaar wachten. Ik heb het natuurlijk over Justin Timberlake en deze, ja, banger der bangers, durf ik wel te zeggen. Dus dan moeten we nog wel 3, 4, 5 jaar wachten. Ik heb het natuurlijk over Justin Timberlake en deze, ja, banger der bangers, durf ik wel te zeggen, heet

0: Risk It All van Bruno Mars hier op Den Haag FM. Over nog één zwaargewicht gesproken, Bruno Mars. Niet letterlijk, dat is een klein manneke, maar groot van statuur, zullen we maar zeggen. Ik denk dat we nog even nog wel groter kunnen. We gaan even undercover. Waar ik elke week je meeneem naar een cover of een sample. En dan of het origineel of de cover draai. Sommige covers zijn zodanig goed en zodanig bekend dat de meeste mensen eigenlijk niet weten dat het een cover is. En deze heeft dat sowieso. Ik heb het over Proud Mary van Tina en Ike Turner. De meeste mensen kennen hem denk ik wel. Rolling on the River, waar hij op een gegeven moment heerlijk erin klapt. Is dus niet het origineel. Het origineel is van Creedence Clearwater Revival. Is een stukje rustiger ook, wat relaxter. En wat was het nou? Die band was uit elkaar gegaan. Creedence had het was niet heel gezellig hoe ze uit elkaar gingen. En John Fogerty, de leadzanger en eigenlijk het grote muzikale brein daarachter, die besloot ook niks meer van Creedence te spelen tijdens zijn live optredens. Totdat er een vriend van hem naar hem toe liep en zei: John, als jij nu niet meer Proud Mary gaat spelen, dan gaat iedereen denken dat die van Ike & Tina is. En hij is er weer gaan spelen. Dat is wel heel fijn dat John Fogerty wel gewoon weer de prachtige platen van Creedence ging spelen. Maar het is hem niet gelukt om mensen te laten denken dat Proud Mary niet van Tina en Ike is. En eerlijk gezegd vind ik dit ook de betere versie. Ik hoop dat je er echt van genieten. Schuif in je huiskamer, alles aan de kant. Begin een beetje rustig en uiteindelijk klap je hem gewoon de kamer uit. Hier is Proud Mary van Tina en Ike Turner.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
2: Job down in the city.
1: You see, we never, ever do nothing.
2: Working for the man.
1: Nice.
2: Every night and
1: easy.
2: Day.
1: We always
2: but
1: do it.
2: I never lost
1: nice.
2: One minute of
1: and rough.
2: And I will
1: but we're going to take the beginning of this song
2: the thing might
1: and do it
2: been.
1: Easy.
2: Big wheel keep
1: but then we're
2: going to
1: do the finish.
2: Turning.
1: Rough.
2: Proud Mary.
1: It's the way we
2: keep
1: do.
2: On burning.
1: Proud Mary. And we're old.

Viva la Vida van natuurlijk Coldplay hier op Den Haag FM 92.0. En Den Haag FM, weet je dat het eigenlijk ook wel bijzonder is dat de radio dus eigenlijk voor het eerst werd gemaakt in Den Haag? Ja, kijk, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Dat komt er namelijk door Hanso Itzerda. Op 16 november 1919, is alweer even geleden, maakte hij vanuit de Beukstraat hier in Den Haag de Radio Soirée Musicale. En dat was het eerste radioprogramma ooit. Hij had al laten zien in Utrecht dat het mogelijk was om geluid en muziek te verplaatsen van één plek naar een speciale ontvanger. Maar hij was de eerste die dan elke week een radio maakte. En stond daarmee dus eigenlijk ook aan de start van de grote omroepen als de BBC of de NPO. Want die hebben allemaal radio leren maken van onze Haagse Hanso Itzerda. Een ingenieur die een leuk idee had. En dat is de reden dat jij mij nu hoort in je huiskamer. En dat is toch fantastisch. Toch? In ieder geval, als je dat niet vindt, en soms is het glas half vol. En dat is ook bij Melanie Ryan. Hier is Glass Half Full van Melanie Ryan.

0: Stay Leverneve van Criss Cross Amsterdam op Den Haag FM. Vorig jaar nog. Ik niet helemaal. Maakt verder niet uit. Ik heb jouw hulp nog even nodig. Allereerst, de Hofstad Huiskamer heeft een hele mooie Instagram. Die mag je volgen. En als je dan ook gelijk even een plaatje voor je maatje doorstuurt. En je maatje mag ook je vader, je moeder, neefje, achternicht, de hond van de overburen. Mag allemaal zijn wat het is. Laat weten wie jij bent, voor wie die is, wat diegene van je is. En waarom je dat nummer specifiek wil horen. En dan is het nu, ja, tijd. Tijd. Time flies when you're having fun. Dit was de allereerste editie van
1: de Hofstadhuiskamer met Willem van Gent.
0: Tot volgende week.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedenavond, nogmaals welkom bij Radio Tonka, de Dappere Naald. Deze broeierige zomeravond staat ook in het teken van broeierige zomermuziek. Dit was zojuist het openingsnummer was van de band Legiana. En afgelopen weekend presenteerden zij hun een nieuwe album, getiteld Te Cantare. En dit nummer heette Hake Ser Rio. Het is een Utrechtse band. En we draaien er nog een liedje van. Radio Tonka, Dappere Naald.

Ja, dat was de band Calexico. En dat was 20 jaar geleden. Of misschien wel 25 jaar geleden. Live te horen op VPRO Radio. Een live sessie van een toen nog nieuwe band, Calexico. Waar ik toevallig getuige van was op de radio. En nu weer, deze avond op de radio. En ja, het volgende nummer is ook van Calexico, van hun debuutalbum. Stray heet het nummer.

Jimi Hendrix, guest of Made of Sand. Het volgende nummer van Stevie Wonder is ook guest of Made of Sand. En het werd nog voorgegaan door een liedje van Lydia Mendoza.

Ja, je luisterde naar twee liedjes van Shirley Ann. Shirley Ann Lee van de verzamelaar Down River Revival. En het volgende liedje is van de Coleman Family, ook van de verzamelaar Down River Revival.

Radio Tonka, Dapper en Aalt. En het risico van het spelen van vinyl. Dat je af en toe een ram tegen de arm van de platenspeler geeft. En het nummer zomaar overnieuw begint. Anderhalf keer de Toets en de Meitels met True Love is Hard to Find. Nu dat. Chosen Few.

0: En dan het risico van een cd draaien met krassen, omdat die cd al veel te oud is. Dit waren de Chosen Few. Het volgende nummer is van Johnny Clark.
1: Oh, love.

Ja, ik zeg het nog maar een keertje. Het is een dit nummer was van Dinga Stewart. Why can't we live together? Nu nog eentje van de Toets en de Meitels.

0: FM. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, we lagen er even ongemerkt uit door het nieuws. Maar Labelle zong driftig door. En we zijn aanbeland bij het volgende nummer. Bij de Dappere Naald van Dr. John.

speel gaan rijden. Op de accordeon, uitgegeven door Balkaton. Volgende is uit Macedonska Maradonda. Ora.

0: Waar Jezus die Nazaré.
1: Die luisteren naar populaire volksmuziek uit Noord-Brazilië. Twee nummers uit een field recording uit de jaren 60. En het volgende komt uit Curaçao.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Yeah.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist. Dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Zij willen liever een plek in of dichtbij het centrum. Ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn al 4 jaar bezig met de plannen en hopen dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En dan het weer, overwegend zonnig bij zo'n 28 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Het kan 30 of 31 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

I can miss the hair of the night.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag krijgen we daar officieel de namen en rugnummers bij. Straks om 4 uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft. Dat verklapte hij vanochtend op Radio West.
2: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
1: Ja, vanmiddag dus om 4 uur wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat nieuwe college van BMW. Naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden...